0: extra veiligheidsmaatregelen. Feyenoord heeft tientallen mogelijke daders in beeld voor een stadionverbod. De club heeft aangifte gedaan. Dan nog het weer. In de nacht trekken flinke buien over het land, vooral aan de kust met veel regen, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Morgenochtend en middag blijft het wisselvallig met stevige buien, lokaal veel regen en onweer. De temperatuur loopt op naar 20 graden. De westelijke wind is matig tot krachtig, aan zee windkracht 6. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De brand in het hoogspanningscentrum in het Groningse Mede zal naar verwachting nog dagen duren. 6 kelders met in totaal honderdduizenden liters koelolie staan in brand. Blussen is niet mogelijk, waardoor het gebouw gecontroleerd uitbrandt. Omwonenden moeten ramen en deuren gesloten houden. De stroomvoorziening is omgeleid en niemand raakte gewond. Donald Trump heeft de Amerikaanse communicatietoezichthouder FCC opgeroepen journaliste Kristen Welker van NBC News te straffen. Hij is boos omdat zij zei dat zijn gesteunde kandidaten wisselende resultaten boekten. Deskundigen benadrukten dat de FCC niet bevoegd is om journalisten te straffen voor hun standpunten. Donald Trump ligt al maanden overhoop met kritische media. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker geraakt door een onbekend projectiel. Het incident vond plaats voor de kust van Oman, maar er zijn geen gewonden of milieuschade gemeld. De verantwoordelijke is onbekend. De zeestraat blijft gespannen door aanvallen en dreigementen rond het belangrijke scheepvaartverkeer. Een 41-jarige man heeft blijvende gehoorschade opgelopen door het vuurwerkgeweld van Feyenoord-supporters tijdens de wedstrijd tegen SC Cambuur. In totaal raakten 7 mensen gewond. Cambuur neemt extra veiligheidsmaatregelen. Feyenoord heeft tientallen mogelijke daders in beeld voor een stadionverbod. De club heeft aangifte gedaan. Dan nog het weer. In de nacht trekken flinke buien over het land, vooral aan de kust met veel regen, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Morgenochtend en middag blijft het wisselvallig met stevige buien, lokaal veel regen en onweer. De temperatuur loopt op naar 20 graden. De westelijke wind is matig tot krachtig, aan zee windkracht 6. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De brand in het hoogspanningscentrum in het Groningse Mede zal naar verwachting nog dagen duren. 6 kelders met in totaal honderdduizenden liters koelolie staan in brand. Blussen is niet mogelijk, waardoor het gebouw gecontroleerd uitbrandt. Omwonenden moeten ramen en deuren gesloten houden. De stroomvoorziening is omgeleid en niemand raakte gewond. Donald Trump heeft de Amerikaanse communicatietoezichthouder FCC opgeroepen journaliste Kristen Welker van NBC News te straffen. Hij is boos omdat zij zei dat zijn gesteunde kandidaten wisselende resultaten boekten. Deskundigen benadrukten dat de FCC niet bevoegd is om journalisten te straffen voor hun standpunten. Donald Trump ligt al maanden overhoop met kritische media. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker geraakt door een onbekend projectiel. Het incident vond plaats voor de kust van Oman, maar er zijn geen gewonden of milieuschade gemeld. De verantwoordelijke is onbekend. De zeestraat blijft gespannen door aanvallen en dreigementen rond het belangrijke scheepvaartverkeer. Een 41-jarige man heeft blijvende gehoorschade opgelopen door het vuurwerkgeweld van Feyenoord-supporters tijdens de wedstrijd tegen SC Cambuur. In totaal raakten 7 mensen gewond. Cambuur neemt extra veiligheidsmaatregelen. Feyenoord heeft tientallen mogelijke daders in beeld voor een stadionverbod. De club heeft aangifte gedaan. Dan nog het weer. In de nacht trekken flinke buien over het land, vooral aan de kust met veel regen, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Morgenochtend en middag blijft het wisselvallig met stevige buien, lokaal veel regen en onweer. De temperatuur loopt op naar 20 graden. De westelijke wind is matig tot krachtig, aan zee windkracht 6. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: words in heavy doses.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De brand in het hoogspanningscentrum in het Groningse Mede zal naar verwachting nog dagen duren. 6 kelders met in totaal honderdduizenden liters koelolie staan in brand. Blussen is niet mogelijk, waardoor het gebouw gecontroleerd uitbrandt. Omwonenden moeten ramen en deuren gesloten houden. De stroomvoorziening is omgeleid en niemand raakte gewond. Donald Trump heeft de Amerikaanse communicatietoezichthouder FCC opgeroepen journaliste Kristen Welker van NBC News te straffen. Hij is boos omdat zij zei dat zijn gesteunde kandidaten wisselende resultaten boekten. Deskundigen benadrukten dat de FCC niet bevoegd is om journalisten te straffen voor hun standpunten. Donald Trump ligt al maanden overhoop met kritische media. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker geraakt door een onbekend projectiel. Het incident vond plaats voor de kust van Oman, maar er zijn geen gewonden of milieuschade gemeld. De verantwoordelijke is onbekend. De zeestraat blijft gespannen door aanvallen en dreigementen rond het belangrijke scheepvaartverkeer. Een 41-jarige man heeft blijvende gehoorschade opgelopen door het vuurwerkgeweld van Feyenoord-supporters tijdens de wedstrijd tegen SC Cambuur. In totaal raakten 7 mensen gewond. Cambuur neemt extra veiligheidsmaatregelen. Feyenoord heeft tientallen mogelijke daders in beeld voor een stadionverbod. De club heeft aangifte gedaan. Dan nog het weer. In de nacht trekken flinke buien over het land, vooral aan de kust met veel regen, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Morgenochtend en middag blijft het wisselvallig met stevige buien, lokaal veel regen en onweer. De temperatuur loopt op naar 20 graden. De westelijke wind is matig tot krachtig, aan zee windkracht 6. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. De Verenigde Staten hebben twee aanvallen uitgevoerd op het Iraanse eiland Larak in de straat van Hormuz. De aanvallen waren gericht op twee lanceerinstallaties. De revolutionaire garde meldt dat bij de aanval militairen en burgers zijn gedood en ook gewond zijn geraakt en waarschuwt voor vergeldingsacties. NASA lanceerde in Florida de Nancy Grace Roman Space Telescope, een project van 4 miljard dollar. De telescoop gaat in 5 jaar miljarden sterrenstelsels bestuderen en honderdduizenden planeten ontdekken. Deze telescoop werkt snel, het observeert het heelal 1000 keer sneller dan de Hubble-telescoop. De Nepalese autoriteiten organiseren een massabegrafenis voor bijna 200 slachtoffers van de verwoestende stortvloed. Het gaat om lichamen die vooralsnog niet kunnen worden geïdentificeerd. Na de ramp wordt de omvang van de schade steeds duidelijker. Verslaggevers van Reuters melden dat er stapels lichamen op straat liggen, zodat er voortdurend niet geïdentificeerde slachtoffers opduiken die door de vloedgolf zijn meegesleurd. En de brand in het hoogspanningsstation in Mede zal nog dagen blijven woeden. De brandweer kan het vuur niet met water blussen, omdat het zich dan verder kan verspreiden en laat het gebouw daarom gecontroleerd uitbranden. Volgens de veiligheidsregio Groningen kan de rookoverlast tot morgen of woensdagochtend duren. Omwonenden wordt dan ook geadviseerd ramen en deuren dicht te houden en de mechanische ventilatie uit te schakelen. Tot slot het weer. Vandaag wisselvallig met af en toe wat zon, verspreid over het land ook buien. En daarbij is kans op onweer, wat hagel en windstoten tot 75 km per uur. Lokaal kan er veel neerslag vallen met de grootste hoeveelheden in het noordwesten. De maximumtemperatuur komt uit op ongeveer zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. De Verenigde Staten hebben twee aanvallen uitgevoerd op het Iraanse eiland Larak in de straat van Hormuz. De aanvallen waren gericht op twee lanceerinstallaties. De revolutionaire garde meldt dat bij de aanval militairen en burgers zijn gedood en ook gewond zijn geraakt en waarschuwt voor vergeldingsacties. NASA lanceerde in Florida de Nancy Grace Roman Space Telescope, een project van $4 miljard. De telescoop gaat in 5 jaar miljarden sterrenstelsels bestuderen en honderdduizenden planeten ontdekken. Deze telescoop werkt snel, het observeert het heelal 1000 keer sneller dan de Hubble-telescoop. De Nepalese autoriteiten organiseren een massabegrafenis voor bijna 200 slachtoffers van de verwoestende stortvloed. Het gaat om lichamen die vooralsnog niet kunnen worden geïdentificeerd. Na de ramp wordt de omvang van de schade steeds duidelijker. Verslaggevers van Reuters melden dat er stapels lichamen op straat liggen, zodat er voortdurend niet geïdentificeerde slachtoffers opduiken die door de vloedgolf zijn meegesleurd. En de brand in het hoogspanningsstation in Meeden zal nog dagen blijven woeden. De brandweer kan het vuur niet met water blussen, omdat het zich dan verder kan verspreiden en laat het gebouw daarom gecontroleerd uitbranden. Volgens de veiligheidsregio Groningen kan de rookoverlast tot morgen of woensdagochtend duren. Omwonenden wordt dan ook geadviseerd ramen en deuren dicht te houden en de mechanische ventilatie uit te schakelen. Tot slot het weer. Vandaag wisselvallig met af en toe wat zon, verspreid over het land ook buien. En daarbij is kans op onweer, wat hagel en windstoten tot 75 km per uur. Lokaal kan er veel neerslag vallen met de grootste hoeveelheden in het noordwesten. De maximumtemperatuur komt uit op ongeveer zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Eerste files van de ochtendspits. Ook voor de regio op midden is de vakantie voorbij. Op de A1 Apeldoorn Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 6 kilometer file. A4 Den Haag Amsterdam 10 minuten vertraging ook tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoudendorp 9 kilometer file. Op de A15 Nijmegen Rotterdam tussen knooppunt Gorkum en Hardingsveld Giessendam 4 kilometer file. 10 minuten vertraging. En 5 minuten extra op de A16 Breda Rotterdam bij knooppunt Ridderkerk 9 kilometer file. En tot zover over de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading, jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.
3: Je luistert naar
4: Vallen en Opstaan,
3: de soundtrack of your morning.

0: Hey, hoor ik daar weer een mug? Goedemorgen, lieve luisteraars. Je luistert naar Vallen en Opstaan op Girl Power Radio. Het is vandaag maandag 31 augustus, de laatste dag van deze maand. Ik ben Rea en de komende twee uur ben ik bij je met ook de laatste versie van onze zomerochtendshow. En dat doe ik samen met mijn allerlievelingsmug, Romien. Goedemorgen, lieverd. Heb je lekker geslapen?
1: Ik heb wel goed geslapen.
0: Goed weekend gehad ook?
1: Ja.
0: Ja, je moest even nadenken. Was het pittig?
1: Ja, mijn weekenden zijn altijd een beetje pittig.
0: Dat is waar.
1: Maar het was een goed weekendje.
0: Nou, mooi. Ja, we hebben vandaag twee uur lang hele fijne dingen voor je klaarstaan. Waaronder de uitslag van de... Nee, dat zeg ik niet. De drie nieuwe kanshebbers. Zo. Hoe is het met me? Ja, ik heb ook net
1: wakker.
0: Ja, maar
1: het is maandag. Het is maandag.
0: De opstartproblemen zijn gigantisch. Maar nee, we gaan drie nieuwe kanshebbers bekendmaken. En dus de nieuwe powerplaat aan jullie laten horen. Vorige week door jullie naar nummer 1 gestemd.
1: Ja.
0: Woehoe. Maar we beginnen de dag zoals altijd met ons hardop afvragen. Is het een bijzondere datum? Willen we of moeten we ergens bij stilstaan? En zo ja, waarom niet?
1: Ja.
0: Nou, het is nogal een dag vandaag.
1: Een dag vandaag. Ja, vertel.
0: Wist jij dat 31 augustus tot 1948, daar was ik niet bij trouwens,
1: nee? De
0: officiële Koninginnedag was?
1: Echt?
0: Ja.
1: Nee joh.
0: Nou, in 1885, daar was ik ook niet bij, begon het als Prinsessendag voor de verjaardag van de toen 5-jarige Wilhelmina. Ja,
1: en wel vanaf mooi dat zij pas toen ze 5 was.
0: Dus een keertje Prinsessendag. Ja, lekker voor
1: dus
0: je.
1: Dus zij heeft 5 jaar gedacht. Hallo.
0: Waar is mijn dag?
1: Ik ben bijzonder. Ja, gewoon 5 jaar gedroomd. Ja, wat wil je hebben? Ja, een eigen dag.
2: Prinsessendag.
1: Was ze 5.
0: Ja, dat. En vanaf haar troonsbestijging werd het officieel Koninginnedag. Totdat Juliana de feestdag later verschoof naar 30 april. Dat was namelijk haar verjaardag. En uiteindelijk werd het nu 28 april, omdat Wim Lex daar iets van vond. Ik weet even niet meer wat.
1: Is hij niet op die
0: want
1: dag
0: Juliana, nee, want Juliana heeft namelijk... Beatrix heeft het van Juliana voortgezet en altijd op de 30ste gehouden. En toen ging Wim Lex, kwam aan de macht. Toen wilde die ineens, of aan de macht. Werd koning.
1: Hij kreeg toen bedacht,
0: ik wil een statement maken. Ik doe 3 dagen eerder, weet ik veel.
1: Hij is niet jarig op die dag.
0: Nee.
1: Echt niet?
0: Nee.
1: Ik ben gewoon voorgelogen.
0: Wacht even.
1: Mama.
0: Wacht.
1: Mam, wat is dit? Ik ben
0: Wim
1: gewoon voorgelogen.
0: Lex jarig. Hoppa. Oh. Dit was het statement wat hij wilde maken.
1: Ja,
0: oké, zijn oma was 30
1: april.
0: Ik vond het al zo bullshit. Hallo, ik ben Rea. Ik ben 52 jaar oud en ik let niet op als het nieuws aanstaat.
1: Ik dacht echt,
0: you are right. Je moeder, nee, je moet niet boos zijn op je moeder. Sorry, mam.
1: Oh, sorry, mam. Ja, sorry.
0: Hij is in Utrecht geboren. Vind ik ook heel raar. Waarom is hij in Utrecht geboren? Wat deed ze daar? Hij moet toch gewoon in Den Haag geboren zijn?
1: Ik gewoon keihard ook. Mama, je liegt.
0: Nee, ik lieg.
1: Sorry, mam. Sorry.
0: Nee, ik lieg niet eens. Ik ben gewoon te dom. Het is niet eens liegen. Liegen is als ik doelbewust zou zeggen, nee, is niet waar. Ik dacht gewoon, ja. Deze gast heeft gewoon, wat loopt hij te zeiken?
1: En mooi, jij zegt ook, ja, hij wil gewoon interessant doen.
0: Ja. Ja, maar dat vind ik bij hem passen. Sorry.
1: Als ik op 1 januari naar mijn verjaardag vind, ja, maar ze hebben
0: dat doe jij ook alleen maar omdat je interessant wil doen. Jij bent helemaal niet geboren op 1 januari, joh. Ga weg. Goed, we gaan verder. Er gebeurde meer op deze datum. 31 augustus 1974 was mijn geboortejaar. Kwam er een einde aan een iconisch tijdperk toen de populaire zeezenders Radio Veronica en Radio Noordzee omstipt 6 uur 's avonds hun uitzendingen moesten staken.
1: Nou,
0: en toen gingen ze van de boot af. Ja.
1: Ja, nou, leuk voor je.
0: En dan hebben we nog een verdrietig moment, een herdenkingsmoment. Want 31 augustus staat voor heel veel mensen ook in het geheugen gegrift door het tragisch auto-ongeluk in Parijs. Dat in 1997 het leven kostte aan prinses Diana. Ik weet nog waar ik was. Ik was met mijn toenmalige schoonouders op in een vakantiehuisje om hun huwelijksdag. 31 augustus. Ze wilden interessant doen. te vieren. En terwijl we dat gezellig aan het vieren waren met de hele familie, kwam het bericht binnen dat Lady Di had died.
1: Ja,
0: nou, op deze vrolijke noot, sorry jongens, want ik heb er nu alweer een zootje van gemaakt deze week.
1: Ik ga gewoon vanaf nu, als ik een uitnodiging krijg van iemand die dat verjaardag viert, dan ga ik zeggen, wat zit je nou interessant te doen? Doe het even een paar dagen eerder. Of ik zeg gewoon, waarom vier je het eigenlijk niet op 30 april? Wil je weer interessant doen of zo?
0: Sorry man.
1: Oh, nee, ik mag jou eigenlijk helemaal niet zo pesten. Want jij pest me eigenlijk nooit als ik iets niet weet. Maar dit was gewoon grappig. Dit was niet bedoeld om je te pesten. Ik wil niet dat je je gepest voelt.
0: Nee, ik ga wel even
1: maar
0: huilen.
1: Het was echt heel grappig.
0: Nou, ik ga muziek draaien aan je mond, joh. Doei. Ja.

0: kan die house hit Magnetic.
1: Ja, ze hebben er wel een eigen soort genre van gemaakt. Ja,
0: Scandi House. Scandi House. Scandi House. Nee, dat klinkt veel te Duits. Ja, Scandi House. Dat is het, denk ik.
2: Scandi House.
0: Scandi House. Ja. Met de balsa. Het is tijd voor een Guilty Pleasure plaat.
1: Ja.
0: Dit is er een van jou, vermoed ik.
1: Ik vind het wel een Guilty Pleasure plaat.
0: Ja, weet je wat mijn problemaatje is met deze plaat?
1: Dat het misschien voor jou geen Guilty Pleasure is.
0: Dat ik het origineel ken.
1: Ja, kijk daar.
0: En het origineel is van de Monkees. En daar ben ik mee opgegroeid. Dus toen deze band dit nummer coverde, dacht ik... Lame.
1: Lame. Dat zou ik wel.
0: En dat, maar ja, het hoort wel bij een film. Maar ja. Jij moet gewoon vertellen. Ga ik een keer niet lopen zuurbekken.
1: Ja. Nee, het gaat om een nummer. I'm a believer. Van Smash Mouth. Oftewel, hou je mond.
0: Nee,
1: Smash Mouth. Maar van wie is het origineel?
0: The Monkees.
1: The Monkees. Nou, dit is niet The Monkees. Waar het wel daken over gaan hebben, zijn donkeys.
0: Ja.
1: Een nummer werd speciaal gecoverd voor de soundtrack van de allereerste Shrek-film. En het nummer sluit de film op een iconische manier af. Alle sprookjesfiguren feesten namelijk mee. En Donkey, ingesproken door Eddie Murphy, zingt de track aan het eind zelfs gedeeltelijk zelf. DreamWorks wilde Smash Mouth dolgraag op de soundtrack hebben, omdat hun eerdere hit All Star al perfect werkte in de openingsscène van de film. Ja, dat is natuurlijk dan wel, als je succes hebt, waarom zou je
0: dat cool om dan het begin en het einde door dezelfde band. Ik snap dit ook wel.
1: Ja, en uiteindelijk kwam door het succes van de film, werd de single ook gelanceerd en stroomde het eigenlijk rechtstreeks de hitlijsten in. Inderdaad, dus hoewel Smash Mouth het nummer wereldwijd opnieuw populair maakt, is het natuurlijk oorspronkelijk geschreven door niemand minder dan
0: Neil Diamond.
1: Ja, dat vind ik wel echt een held, hoor. Als we het over heroes hebben.
0: Ja, is absoluut een held.
1: Ik vind dat echt een fantastische man.
0: Maar hij bracht hem niet zelf als eerste uit.
1: Nee, want daar komen de aapjes.
0: Daar kom je in de aapjes uit de mouw. Ja. Ja, dus in 1966 werd het de nummer 1 hit voor de pop rock band The Monkees. En The Monkees, die waren trouwens bedoeld als... Die waren geproduceerd, overgeproduceerde band. Ja. Met een tv-serie erbij. Omdat Amerika dacht... Engeland heeft de Beatles, wij moeten ook iets...
1: Ja.
0: Wat daarop lijkt. Dus die hadden ook vier jongetjes bij elkaar gezocht.
1: Een soort van de nieuwe zoektocht naar One Direction.
0: Ja,
1: weet je wel? Laten we hetzelfde proberen wat we totaal niet gaan bereiken. Maar we doen het toch elke keer weer.
0: Precies dat. Ja. Nou, dat deden ze toen ook al in de jaren 60. Maar dit werd wel een succes. Het leek voor geen meter op de Beatles. Maar hun eigen geluid was hartstikke leuk en feestelijk. Ja,
1: dus ik moet zeggen, ik vind het nog wel een leuk feitje. Van de videoclip van Smash Mouth. Het is een leuke knipoog naar het origineel van The Monkees dus. De clip opent namelijk met zanger Steve Harwell. Die een platenzaak binnenloopt en een oud vinyl exemplaar van The Monkees pakt. Ja, dat vind ik wel echt leuk.
0: Ja.
1: Vind ik een,
0: nice.
1: Ik ben natuurlijk een platengekko, maar dat vind ik wel leuk. Dan geef je toch nog een soort van credits van iets wat niet van jezelf is. Weet je, dit is toch wel netjes. In plaats van dat je doet alsof het niet gejat is.
0: Volledig met je eens.
1: Ja.
0: Let's go. Smash Mouth. I'm a believer.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Overal is de vakantie weer voorbij. Dat merk je aan de terugkeer van de dagelijkse files. Ook in de regio midden op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. 8 kilometer tussen Stroe en Hoevelaken. De vertraging is een kwartier. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland was een ongeluk gebeurd bij Nieuwekerk aan de IJssel. 4 kilometer file. De weg is wel weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: veel mensen dachten dat dit liedje van Juanes, wat we ook gewoon Jannes zouden noemen in Nederland, ging over adios, als in doei. Maar het is adios le pido. Het betekent aan God vraag ik het. Of ik vraag het aan God.
1: Zo.
0: Ja, het is eigenlijk hartstikke rally pop.
1: Ja,
0: dat je het niet wist.
1: Interessant.
0: Wat geen rally pop is, is de maandagochtend zomerdansplaat. Ja, het is tijd voor ochtendgymnastiek.
1: Ja.
0: Ik ben er wel een beetje klaar voor, want het is hier ook een beetje aan de stijve kant zo.
1: Ja, ja. Nee, dat voel ik wel, ja.
0: Jij hebt er eentje uitgekozen.
1: Ik heb er eentje uitgekozen, ja. En ik dacht van, nou, een dansplaat. Wanneer dans je nou echt? Ja, op een party.
0: Ja.
1: En toen dacht ik, ja, waar is de party dan? Ja, die is wel helaas in de USA.
0: Oh, maar moet ik nog even een stukje reizen?
1: Ja, maar we halen hem even hierheen. We gaan het namelijk hebben over Party in the USA van Miley Cyrus. Miley. Ja, van, dat is leuk. We hadden, laatst hadden we het over Noah Cyrus.
0: Ja.
1: En toen zei ik dus tegen Rhea van, ik had helemaal geen flauw benul dat het familie was. Maar gewoon...
0: Het is Billy zo, Ray Cyrus, geen idee.
1: Ja, het is gewoon niet dat er heel veel mensen zijn met de achternaam Cyrus. Kijk, weet je, als je hebt Jan Jans en iemand anders heet ook Jansen, dan ben je niet verbaasd dat het geen familie is. Maar ja, dit had ik op zich wel kunnen weten. Dat weten jullie nu ook. Maar Miley, die, ja, dat nummer is van 2009. Van de zomer van 2009. En zij maakte destijds definitief de stap van tienerster Hannah Montana. Volwassen popicoon. Ja, heb jij daar een beetje wat mee gehad?
0: Nou nee, ik was er te oud voor. Maar ik heb een soort afwijking. Ik werkte... Ik noem het echt zo. Ik heb heel veel als zelfstandige gewerkt. Dus ZZP'er. En dan werk je heel veel thuis. En dan heb je dus niet de reuring van een kantoor. En ik had dus heel vaak kindertv, want dat is vaak overdag, in de middag.
1: Ja.
0: Had ik aanstaan als een soort ruis.
1: Ja.
0: Dus ik heb het niet gekeken. Ik zat er niet voor naar te kijken. Maar ik hoorde de gesprekken en de liedjes en de dingetjes voorbij komen. Dus ik heb per ongeluk veel meer meegepikt dan dat ik me bewust was.
1: Ik denk dat ik te jong was, 2009, toen was ik 1. Dus ik heb het niet echt meegemaakt. Maar mijn nicht, die kon uit 1999, die was wel helemaal...
0: Dat snap ik.
1: Hetzig. En ik ken alleen maar You Live the Best of Both Worlds. Ja, dat ken ik.
0: Prachtig.
1: En daar zullen we bij Miley houden volgende keer.
0: Ja, precies.
1: Ja, zij ging dus van Best of Both Worlds, ging ze dus...
0: Ze ging voor zichzelf beginnen.
1: En voor de zelf beginnen. En dat deed ze dus met deze aanstekelijke feel-good plaat. Party in the USA. En grappig detail, het nummer was oorspronkelijk helemaal niet voor haar geschreven.
0: Daar gaan we weer.
1: Britse zangeres Jessie J?
0: Is groot schrijfster van heel veel hits voor allerlei Amerikaanse artiesten.
1: Ja, ik ken haar wel. Is zij van het nummer Domino?
0: Ja.
1: Ja. Nee, ik vind het altijd zo raar dat je dat als artiest doet. Ik snap dat nooit.
0: Dat je het voor iemand anders schrijft?
1: Ja, weet je waarom? Als ik echt een banger van een nummer zou schrijven, dan zou je hem toch nooit weg willen geven?
0: Ja, als je het goed aftikt, kom je daar nog best wel... in dit geval, bijvoorbeeld van die Party in the USA, ze vond hem gewoon niet bij haar passen.
1: Ja.
0: Het kan natuurlijk heel goed zijn dat je een banger schrijft waarvan je weet, oh, dat wordt echt een hitje. Maar als ik hem breng, gelooft niemand het.
1: Nee, ja,
0: dat kan natuurlijk heel goed.
1: Als jij als 70ste op je 70ste zegt... Yeah, it's a party in the USA.
0: Maar wel dik in de 30. En ik denk dat dan is het een beetje... En Miley was nog jong. Nog niet eens 20, volgens mij.
1: Ja, dat is wel...
0: Ik denk dat wel echt even scheelt.
1: Ik snap hem, ja. Nee, ze vond het dus inderdaad te commercieel en niet bij haar passen. En toen het nummer bij Miley terecht kwam, paste ze de tekst een klein beetje aan en dook ze de studio in. En het resultaat is gewoon een lekker bangertje en een echte maandagochtend zomerdansplaat. Zo.
0: Let's go.
1: Let's go, ja.

0: is het nutteloze feitje van vandaag.
1: Wat is het nutteloze feitje van vandaag?
2: Het nutteloos feitje van vandaag is... We gaan het hebben over slippers.
1: Oh.
2: Ja, en...
1: Die dragen wij graag.
2: Nou, die dragen wij graag. Met of zonder sokken is nog altijd de discussie. Maar slippertjes zijn belangrijk in deze dagen. Hoe oud denk jij dat slippers zijn? 100 jaar, 200 jaar, 300 jaar.
1: Ik zeg 200 jaar.
2: 200 jaar?
1: Ja.
2: Nou, ik kan vertellen dat de allereerste slippers werden 4000 jaar geleden...
1: Oepsie.
2: ...in het oude Egypte al gedragen op het warme zand.
1: Ik zit, ben wel lekker op dreef vandaag, hè? Met allerlei shit die ik niet weet. Maar wel verkondig alsof ik het weet.
2: Nee,
1: ja.
2: Nee, ik had het ook niet geweten. Ze werden toen niet van rubber gemaakt, maar van gevlochten... papyrus en palmbladen.
1: Mm.
2: Interessant. En we hadden het laatst hadden we het ook nog over iets zonder band. Dat de Egyptenaren dat ook al bedacht hadden.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Enigszins ben ik je niet verbaasd over. Want die mensen moeten natuurlijk ook overleven. En ga maar allemaal
1: in de
2: dingen
1: woestijn
2: bedenken
1: ook echt.
2: Dat het gaat helpen. Nee, dus die Egyptenaren waren hartstikke slim.
1: Ja.
2: We hebben de Grieken en de Romeinen en de Egyptenaren. Nou, allemaal slimme mensen.
1: Ja.
2: Dus ja, als jullie een paar slippertjes aan doen, dan kan je zeggen ja. Maar de oude Egyptenaren hadden ze 4000 jaar geleden al bedacht.
1: Papa.

0: Katy Perry met Chained to the Rhythm. En zij zingt ons zo goed als zeker aan naar het einde van het eerste uur vallen en opstaan.
1: Niet normaal.
0: Niet getreurd.
1: Nee, nee, nee. We zijn er nog een heel uurtje.
0: Zeker weten. Oh. En dat openen we met de powerplaat van deze week. Vorige week door jullie naar de nummer 1 gestemd. En dat betekent ook dat we 3 nieuwe kanshebbers hebben.
1: Zo.
0: Wauw, wat ging dat lekker in koor.
1: Wat ging dat lekker in koor, ja.
0: Nergens naartoe gaan, nergens aankomen met je vette vingertjes. We komen zo meteen bij je terug.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben na een nachtelijk overleg nog geen akkoord bereikt over de begroting voor volgend jaar. De onderhandelaars hervatten vanochtend om 9 uur het overleg. Er geldt een strakke deadline. De plannen moeten uiterlijk vannacht klaar zijn om de Raad van State voldoende tijd te geven voor een advies voorafgaand aan Prinsjesdag. De scholen op Sint Maarten blijven vandaag dicht vanwege verwachte zware regenbuien. Voor het Caribische eiland geldt een waarschuwing voor wateroverlast als gevolg van tropische storm Dolly. Ook op andere plekken in het Caribisch deel van het Koninkrijk, zoals bijvoorbeeld Saba, wordt rekening gehouden met overlast. De Verenigde Staten hebben 2 aanvallen uitgevoerd op het Iraanse eiland Larak in de straat van Hormuz. De aanvallen waren gericht op 2 lanceerinstallaties. De revolutionaire garde meldt dat bij de aanval militairen en burgers zijn gedood en waarschuwt ook voor vergeldingsacties. En NASA lanceerde in Florida de Nancy Grace Roman Space Telescope, een project van $4 miljard. De telescoop gaat in 5 jaar miljarden sterrenstelsels bestuderen en honderdduizenden planeten ontdekken. Roman werkt snel, het observeert het heelal 1000 keer sneller dan de Hubble-telescoop. Tot slot het weer. Vandaag wisselvallig met af en toe wat zon, verspreid over het land ook buien. En daarbij is kans op onweer, wat hagel en windstoten tot 75 km per uur. Lokaal kan er veel neerslag vallen met de grootste hoeveelheden in het noordwesten. De maximumtemperatuur komt uit op ongeveer zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Met de afloop van de zomervakantie zijn de dagelijkse files weer gekeerd. Op de A12 bijvoorbeeld, Duitse grens richting Utrecht, is veel vertraging. Er is ook een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijsoord. 7 kilometer stilstaand verkeer. De linker rijstrook is dicht. Je kan beter omrijden via Nijmegen, via de N325, A15 en de A50. Een ongeluk op de A27 Almere richting Gorkum geeft 6 kilometer stilstaand verkeer. Dus Beeldhoven, knooppunt Lunette, meer dan een half uur vertraging. Daar zijn dan ook 3 rijstroken dicht. Bergingswerkzaamheden na een ongeluk op de A28 Groningen richting Zwolle. 11 kilometer file tussen Staphorst en Zwolle-Noord, een kwartier erbij. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. 20 minuten vertraging tussen afrit Hoenderlo en knooppunt Waterberg. En 20 minuten op de N50 Emmeloord richting Zwolle. Tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek. 5 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.
3: Begin je morgen goed met vallen en opstaan op Girl Power Radio.

0: De powerplaat van deze week. Welkom terug bij Vallen en Opstaan op Girl Power Radio. Ik ben Rhea en naast mij zit Mugje Robin. En wij hebben voor jullie niet alleen deze heerlijke knaller van een plaat, maar ook 3 nieuwe kanshebbers om powerplaat te worden van volgende week.
1: Ja, en belangrijk, even goed opletten. Want wie weet zit hier wel eentje tussen waarvan je denkt, ja, maar die wil ik de hele week horen. Laat dat nou net jullie taak zijn.
0: Ja, jullie moeten stemmen.
1: Ja.
0: Stemmen. Hoe moeten ze dat doen? Gaan we dat zo vertellen?
1: Zullen we dat zo doen?
0: Ga je dan eerst even... Oké, ik ga eerst even uitleggen wat we gaan doen. We draaien de 3 platen die kans maken om powerplaat te worden achter elkaar.
1: Ja.
0: Jij schrijft mee welke je de beste vindt.
1: Echt doen, hè?
0: Ja. En dan gaan we daarna uitleggen hoe je moet stemmen. Maar in de tussentijd is het misschien wel handig als je alvast
1: de Girl Power Radio app download. Anders moet je dat dadelijk nog doen. En heb je stress, want denk je, oh, Girl Power Radio app, welk liedje was ook weer mijn favoriet? Doe het nou nu alvast even, dan heb je daar geen zorgen mee om. En dan kan je zelfs via de Girl Power Radio app de kanshebbers behoren.
0: Hey.
1: Ja, niet helemaal.
0: Maar nu komen ze in willekeurige volgorde achter elkaar jouw oren in.
2: Kanshebber nummer 1.

0: dit zijn de momenten waarop ik heel blij ben dat ik niet mag stemmen.
1: Ja, ja.
0: Ik vind het echt lastig.
1: Ik vind het ook lastig. Ah. Ah, maar laat het nou net niet aan ons liggen en aan jullie. Ik hoop dat jullie natuurlijk de Girl Power Radio app al gedownload hebben. Als je dat gedaan hebt, hebben jullie natuurlijk net besloten wat je favoriet is. Tenminste, ja. Anders heb je daar bij deze nog 30 seconden voor om dat even te bepalen. Geen pressure. Stemmen. Nee, wat je zo meteen gaat doen. Je gaat naar de Girl Power Radio app. Die open je. Dan ga je naar het kopje Power Plaat. En daar staan ze alle drie. Dus alle drie de nummers die je net gehoord hebt staan daar. Dan is het heel simpel. Klik op je favoriete nummertje. Klik op versturen. En wij krijgen jouw stem binnen. Als het nou echt niet gelukt is met de Girl Power Radio app. En ik kan het me niet voorstellen. Kan je ook nog op www.girlpowerradio.nl stemmen. Zelfde principe. Kopje Power Plaat. Stem op je favoriet. Allemaal hetzelfde. En dan komt het helemaal goed.
0: Ik wou net zeggen. Ja, niks meer aan doen.
1: Niks meer aan doen.
0: Nou, dan is het nu tijd voor een cadeautje aan onszelf. En het is namelijk de Zin in An plaat.
1: Ja.
0: En dit keer had ik Zin in An in iets Frans. Meestal heb ik dat niet. Maar nu wel. Ja. Het is namelijk een samenwerking tussen Franse DJ en producer Huguel. Maar met Amerikaanse zanger Malik High. En het gaat over het nummer Intoxicated.
1: Nou, dat deed je best goed. Nou, ja.
0: Dat vond ik zelf ook.
1: Ja, leuk. Op zich, ja. Ik ben hier helemaal niet boos over.
0: We gaan lekker
1: Lekker draaien.
0: Yay.
1: Joepie.

0: stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is even de hart van de ANWB. De meeste files staan in de Randstad en in Gelderland. Ongelukken veroorzaken de meeste extra reistijd. Dat was een ongeluk op de A12, Duitse grens richting Arnhem. Tussen Knopend Oudijk en Knopend Velperbroek staat 11 kilometer file. De weg is wel weer vrij. Op de A27 Almere richting Gorinchem zorgt een ongeluk voor een half uur vertraging. Tussen Bilthoven en Knopend Lunetten staat 8 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht. Is ook dicht op de A28 Groningen richting Zwolle bij Zwolle Noord. 13 kilometer file vanaf Staphorst door een ongeluk. Door een kapotte vrachtwagen. Op de A28 Amersfoort richting Utrecht tussen Afrit den Dolder en Utrecht. 6 kilometer stilstaand verkeer door dat ongeluk op de A27 bij Lunetten. En de vertraging is een uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Een liedje over de weg die onze Miley Cyrus aflegde from New York to LA, denk ik. Weet ik niet, toch? Denk ik. Het is tijd voor zelfde woord, ander nummer. Ja, welk woord is er vandaag gekozen waar wij iets mee moeten?
1: Wij gaan lekker in de rustige modus, want we zijn aan het wakker worden en het is nog vroeg. Er zijn vast mensen die het net zo moeilijk hebben als met de ochtend als ik.
0: Dus we gaan zeker
1: lekker in de relax modus. En laat dat nou net het woord zijn van vandaag.
0: Ja, en dan denk jij inderdaad, we gaan een lekker relax nummer draaien, maar ik dus niet.
1: Nee, zo werkt het niet.
0: Zo werkt het niet.
1: Alleen in de titel.
0: Ja, precies. Ja. Ik heb namelijk meegenomen Relax van Frankie Goes to Hollywood en jij hebt meegenomen Relax My Eyes
1: van Another en Abel Blader.
0: Mm-hmm. Nou, ik ga het spits afbijten. Mijn Relax van Frankie Goes to Hollywood is een iconische en controversiële single uit 1983.
1: Nou.
0: Ja, het nummer werd wereldwijd een enorme hit nadat de Britse omroep het in 1984 in de ban deed vanwege de suggestieve tekst en videoclip. En dat stimuleerde de verkoop juist enorm.
1: Hoe?
0: Ja. Nou ja, frontman Holly Johnson en de band gaven aanvankelijk aan dat het nummer over motivatie ging. Maar gaven later toe dat de tekst over seks en ontlading ging.
1: Oké.
0: De BBC boycott. DJ Mike Reed van de BBC Radio Number 1 weigerde het nummer live op de radio te draaien nadat de band het in januari 1984 in Top of the Pops had uitgevoerd. Dit verbod werkte dus averechts en hielp de plaat naar de eerste plek in de Britse hitlijsten. Ja. Nou, het nummer werd geproduceerd door Trevor Horn en die kennen we van Video Killed the Radio Star. Ja, en hij staat bekend om zijn krachtige maximale geluid. Nou, en dat is zeker gelukt. De enorme promotiecampagne rondom de single leidde tot de wereldberoemde merchandise t-shirts met de tekst Frankie Says Relax. En later varianten als Frankie Says War / Terror Stinks.
1: Ik vind dat een leuk shirt. Die wilde ik toen ook bijna kopen.
0: Zeker. Ja. Nou ja, het nummer verscheen later op hun debuutalbum Welcome to the Pleasure Dome uit 1984. En er zat een flinke spannende videoclip bij. Ja.
1: Interessant.
0: Zeker weten. We gaan even niet relaxed luisteren naar relaxed.

0: Ja, dat was mijn relax. Dan is het tijd voor die van jou. Wat weet jij te vertellen over Another Able Blader?
1: Nou, het gaat over het liedje inderdaad Relax My Eyes. En we gaan fast forward van 1983 naar 2022. Dus dat is 4 jaar geleden.
0: Hmm.
1: Het Amsterdamse DJ-duo Another, want veel mensen weten dat niet, maar zij zijn gewoon hartstikke Nederlands. Werkt samen met zanger Able Blader. En hun track Relax My Eyes combineert tech house met hele zwoele vocals. Oeh, dan past het een beetje bij de videoclip. wat begon als een soort underground festival track, groeide via TikTok uit tot een wereldwijde streaming hit met 100 miljoen streams. En ik weet dus niet of jij dit weet, maar Dave Guetta. Ik zit onze te praten. Dua Lipa, onze queen.
0: Ja.
1: Die heeft op een gegeven moment is zij gaan trouwen. Daar was best wel veel ophef over, want ze had een hele stad voor me afgezet.
0: Wow.
1: Maar hun draaide op haar bruiloft. Another, wist je dat?
0: Echt waar? Oh nee, ja. Dat wist ik niet. Wat
1: ik
0: vet.
1: Ik heb een interview gezien dat zij mochten draaien.
0: Vet.
1: Bij Dua Lipa. Dan ben je natuurlijk wel helemaal de shit, zou ik wel zeggen.
0: Hmm.
1: En het is dus echt een mega hit. Verder gaan we hem gewoon lekker luisteren. Want het is gewoon eigenlijk wel heerlijk om even je oogjes bij dicht te doen. En je oogjes even letterlijk te relaxen.
0: Doe dat.
1: Ja.
0: Bang.

0: Zeker relaxed. Oh, en zo zijn wij alweer aangeland bij de drie van vandaag.
1: Zo, het gaat niet normaal snel.
0: Ja, bizar. Drie nutteloze feitjes, weetjes, niksjes, dingetjes waar je... Nou ja, dat.
1: Ja, ik ben benieuwd wat je weer voor ons in petto hebt.
0: Ik heb zeker rare dingen voor je.
1: Oh.
0: Let op.

0: zandkastelen. Hoe kan het nou dat droog zand niet blijft staan, maar dat je met nat zand perfecte kastelen kunt bouwen? Ik ga je vertellen.
1: Ja, ik denk dat nat gewoon, of nat, dat water gewoon zorgt dat het blijft kleven.
0: Dat is de niet-wetenschappelijke omschrijving, maar dat is wel wat er gebeurt. Het komt namelijk door capillaire bruggen. Het water vormt microscopische bruggetjes tussen de zandkorrels die het zand door oppervlaktespanning bij elkaar houden. En te veel water heft het effect weer op. Dan zie je het helemaal uit elkaar frummelen.
1: Nou,
0: dat is leuk, hè?
1: Weet je wat leuk is
0: over zand? Capillaire bruggen.
1: Ik hou dus helemaal niet van zand.
0: Nee.
1: En ik vind zand tussen je voeten vind ik dus echt
0: vies.
1: Echt heel erg akelig. Ik heb ook zo'n grote handdoek dat als ik die neerleg dat ik heel Scheveningen kan bedekken, zodat er maar geen zand op komt.
0: Nou, was ik laatst in Brighton en daar is het strand kiezels. Fuck
1: ja. Ja, daar hou ik van. Ja, het maakt mij niet uit. Ik vind het principe leuk, maar ik haat zand gewoon.
0: Ja, ik ook.
1: Maar vroeger had ik dus een eigen zandbak. En er kwamen dus een keer mensen voor mijn moeder een voorstelling filmen. En die wilde toen ook een stukje van ons filmen. En zat ik dus in die zandbak. En toen zei ik dus van, wij houden heel erg van het maken van zandkastelen. En nu is daar dus een meme van gemaakt in onze groepsapp van de familie. Dat je mij met een slis, want ik kon toen gewoon niet praten. Ik zei ook sinaasappeltjes. Het was gewoon, ik kon gewoon niet de S afspreken. Dus het woord zandkastelen, dat is gewoon.
0: Oh, ik vind het zo cute.
1: Ik ga het je dadelijk wel laten zien. Het is echt verschrikkelijk. Maar ja, nu weet ik wel, kleine ik, waarom dat zo werkte. Want ik snapte dat dus vroeger ook niet.
0: Ach.
1: Dit is fantastisch.
0: Ja, toch?
1: Je hebt een stuk van mijn innerlijke jeugd heb je
0: weer
1: gehield.
0: Even aangewand, geheeld. Oh, nou, gelukkig maar. Dan heb ik er nog eentje.
1: Vertel.
0: Ja, je hebt me wel eens verteld dat je dingen in de zee niet echt tof vindt.
1: Nee.
0: Tijdens de zomermaanden met volle maan worden er wereldwijd statistisch gezien meer aanvallen van haaien geregistreerd.
1: Oh,
0: wetenschappers denken dat het niet per se komt door het licht, maar door de invloed van de maan op de getijden en de elektromagnetische velden. En dat stimuleert namelijk het jachtgedrag van haaien. Dus mooie zonsondergang en een volle maan. Do not in de zee gaan.
1: Not. Dit vind ik een uitstekend rijpje.
0: Ja, toch?
1: Ja, ja,
0: ja.
1: Fantastisch.
0: Nou, en daarmee zijn de drie van vandaag weer helemaal afgerond.
1: Ja.
0: Nou, lekker toch?
1: Kan je weer in het zakje steken?
0: Ik wou net zeggen, niks meer aan doen. Lekker laten gaan. En dan komt er nu gewoon muziek. Daar zijn we allemaal wel aan toe, denk ik.
1: Zeker.

0: Eindelijk Kurt nam ons even mee naar de cinema, oftewel de bioscoop. En zij brengt ons ook aan het einde van deze aflevering van Vallen en Opstaan.
1: Ja, ik vind het een emotionele aflevering.
0: Ja, want Robientje,
1: ja, dit was
0: jouw zomer vakantiebaan zit erop.
1: Mijn zomersessie van de ochtendshow is weer voorbij, ja. Ja, ik vond het wel echt weer leuk. Ik wil niet zeggen dat ik het gemist had, maar... Ja, wel. Toch wel een beetje.
0: Ja, ik heb echt genoten van de samenwerking met jou. Ik ben echt heel blij dat je er was. Ik denk dat je collega's ook heel blij zijn dat ze dankzij jou vakantie hebben kunnen vieren.
1: Dat ze even uit konden slapen.
0: Precies. Jij mag weer terug naar het uitslapen. Nog even voor de luisteraars die denken, ja shit, wat Robien, we willen je vaker horen. Wanneer deze week... kunnen ze jou horen?
1: Ja, als je nou echt denkt hè, van dat dat een goed idee is.
0: Ik denk dat.
1: Nee, dan kunnen jullie aanstaande woensdag voor het allereerst luisteren naar een klein primeurtje, denk ik wel.
0: Zeker weten.
1: Samen met Daantje gaan wij om de twee weken een programmaatje maken.
0: En waar dat over gaat, gaan we nog niet vertellen.
1: Dat gaan we niet vertellen, want dan is het niet meer leuk om naar te luisteren. Maar wat ik wel weet, is dat het van 6 tot 7 te beluisteren is op woensdag op Girl Power Radio. Dus ga lekker luisteren, want dan kom je er gauw genoeg achter wat het is. En belangrijk om te weten, om de 2 weken doen we het ook anders. Dus we hebben 2 leuke
0: nieuwe programma's voor
1: nieuwe
0: je.
1: Programma's en we wisselen het af. Dus als je nou denkt van, oh, dat vond ik echt superleuk. Dan moet je dus 2 weken daarna weer luisteren, want dan heb je dus weer iets nieuws.
0: Ja, super vet.
1: Ja, echt heel cool.
0: Ik wil je ontzettend bedanken voor deze ochtenden. En ik heb je zien struggelen af en toe. Maar ik ben je zeer, zeer, zeer dankbaar. Ik heb genoten van jou. En ik denk de luisteraars ook.
1: Dat was fijn, dat was fijn.
0: Rest mij niets anders dan jullie een ongelooflijk fijne week te wensen. Vanaf morgen dus heel veel nieuwe programmering op Girl Power Radio. Zorg dat je erbij bent. Want dan kun je ook weer lekker meekijken zoals je gewend bent.
1: Ja.
0: Moet ik ineens maar weer gaan kammen? Dat is wel balen.
1: Het is niet normaal. Het is niet normaal.
0: Ja, dat is een beetje jammer. Maar goed. Ja,
1: en dan kan ik ook...
0: Ja, je kan niet meer in deze pyjama komen.
1: Nee.
0: Sorry.
1: Ja, helaas.
0: Helaas. Maar goed. Rest mij niets anders dan tegen jullie te zeggen. Wees verschrikkelijk lief voor elkaar. Maar het allerliefst
1: voor jezelf.
0: Fijne dag.

0: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. De kapitein en de rest van de bemanning van de veerboot die gisteren kort na vertrek bij Noord-Cyprus omsloeg, zijn gearresteerd. Waar het scheepspersoneel precies van wordt verdacht en hoe het schip kon omslaan is niet bekendgemaakt. Bij het drama kwamen zeker 8 mensen om het leven en nog 18 worden er vermist. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben na een nachtelijk overleg nog geen akkoord bereikt over de begroting voor volgend jaar. De onderhandelaars hervatten vanochtend om 9 uur het overleg. Er geldt een strakke deadline. De plannen moeten uiterlijk vannacht klaar zijn om de Raad van State voldoende tijd te geven voor een advies voorafgaand aan Prinsjesdag. De scholen op Sint Maarten blijven vandaag dicht vanwege verwachte zware regenbuien. Voor het Caribische eiland geldt een waarschuwing voor wateroverlast als gevolg van tropische storm Dodi. Ook op andere plekken in het Caribisch deel van het Koninkrijk, zoals bijvoorbeeld Saba, wordt rekening gehouden met overlast. En in de politiek zijn er lange zorgen over de instroom van internationale studenten en de kosten die zich met zich meebrengen. Maar na nieuw onderzoek van het Centraal Planbureau worden deze uitgaven gemiddeld ruimschoots terugverdiend. Dit komt voornamelijk doordat een deel van de studenten na hun studie in Nederland blijft werken en dan ook belasting betaalt. Het weer nog. Het is vandaag wisselvallig met slechts af en toe zon en verspreid over het land buien. Daarbij is er kans op onweer, hagel en windstoten tot 75 km per uur. Lokaal kan er veel neerslag vallen met de grootste hoeveelheden in het noordwesten. Het wordt vandaag ongeveer zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Nogal wat aan de hand vanochtend door een ongeluk op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Bijvoorbeeld 13 kilometer file tussen knooppunt Ouddijk en knooppunt Velperbroek. De weg is wel weer vrij. De A27 Almere richting Gorkum is ook weer vrij bij knooppunt Lunetten. 10 kilometer file nog vanaf Hilversum, een kwartier vertraging. Een half uur op de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Oegstgeest en Wassenaar Centrum. 4 kilometer file door opruimwerkzaamheden. De A67 Venlo richting Eindhoven is de linkerrijstrook dicht in beide richtingen bij Geldrop. Er staat richting Eindhoven 8 kilometer file vanaf afrit Zomeren. En verkeer richting Eindhoven kan omrijden via Maastricht via de A73 en de A2. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: Het dodental na de overstromingsramp in Nepal is opgelopen naar 903, terwijl nog ruim 4200 mensen worden vermist. Ook in buurland China eisten de overstromingen levens. De Chinese leider Xi Jinping liet weten dat alles op alles wordt gezet om de vermisten op te sporen. Huishoudens die nu een vast energiecontract afsluiten zijn jaarlijks gemiddeld bijna €600 duurder uit dan in februari. De scherpe stijging van de energieprijzen wordt vooral gedreven door duurder gas, wat een rechtstreeks gevolg is van het conflict in het Midden-Oosten en de verstoorde scheepvaart door de Straat van Hormuz. De kapitein en de rest van de bemanning van de veerboot die gisteren kort na vertrek bij Noord-Cyprus omsloeg zijn gearresteerd. Waar het scheepspersoneel precies van wordt verdacht en hoe het schip kon omslaan is niet bekendgemaakt. Bij het drama kwamen zeker 8 mensen om het leven en nog 18 worden er vermist. En de coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben na nachtelijk overleg nog geen akkoord bereikt over de begroting voor volgend jaar. Rond deze tijd gaan de onderhandelaars verder met het overleg. Er geldt ook een strakke deadline. De plannen moeten uiterlijk komende nacht klaar zijn om de Raad van State voldoende tijd te geven om advies te geven voorafgaand aan Prinsjesdag. Het weer nog. Het is vandaag wisselvallig met slechts af en toe zon en verspreid over het land buien. Daarbij is er kans op onweer, hagel en windstoten tot 75 km/u. Lokaal kan er veel neerslag vallen met de grootste hoeveelheden in het noordwesten. Het wordt vandaag ongeveer zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.
3: Je morgen door met Girl Power at Work.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
2: Kanshebber nummer 1.

afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: Het dodental na de overstromingsramp in Nepal is opgelopen naar 903, terwijl nog ruim 4200 mensen worden vermist. Ook in buurland China eisten de overstromingen levens. De Chinese leider Xi Jinping liet weten dat alles op alles wordt gezet om de vermisten op te sporen. Huishoudens die nu een vast energiecontract afsluiten zijn jaarlijks gemiddeld bijna €600 duurder uit dan in februari. De scherpe stijging van de energieprijzen wordt vooral gedreven door duurder gas, wat een rechtstreeks gevolg is van het conflict in het Midden-Oosten en de verstoorde scheepvaart door de Straat van Hormuz. De kapitein en de rest van de bemanning van de veerboot die gisteren kort na vertrek bij Noord-Cyprus omsloeg zijn gearresteerd. Waar het scheepspersoneel precies van wordt verdacht en hoe het schip kon omslaan is niet bekendgemaakt. Bij het drama kwamen zeker 8 mensen om het leven en nog 18 worden er vermist. En Waddeneiland Texel is vanaf volgend jaar ook vanuit Den Oever per boot bereikbaar. Vanmiddag start de eerste proefvaart en wordt de nieuwe veerboot officieel onthuld tijdens de visserijdagen. Daarmee komt er voor het eerst een alternatief voor de vaste bootverbinding vanuit Den Helder. Tot slot het weerbericht. Vandaag wisselvallig met slechts af en toe zon en verspreid over het land buien. Er is ook kans op onweer, hagel en windstoten tot 75 km per uur. Lokaal kan er veel neerslag vallen met de grootste hoeveelheden in het noordwesten. De temperatuur komt uit tussen 20 en 22 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

this anymore.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: De olieprijzen zijn vanochtend weer gestegen door escalerend geweld in het Midden-Oosten. Na aanvallen over en weer raakte bovendien een supertanker in de straat van Hormuz beschadigd door een mijn. Door de aanhoudende strijd blijft vrede ver weg en een heropening van de belangrijke vaarroute voorlopig uit. Bij een restaurant aan de Amsterdamse Straatweg in het Utrechtse Zuilen heeft afgelopen nacht rond 1 uur een explosie plaatsgevonden. De gevel van het pand raakte zwaar beschadigd en de ruiten van het restaurant en van de bovenwoningen zijn gesprongen. Er zijn geen gewonden gevallen. De zaak was in 2023 ook al het doelwit van een aanslag. Het Waddeneiland Texel is vanaf volgend jaar ook vanuit Den Oever bereikbaar per boot. Vanmiddag start de eerste proefvaart en wordt de nieuwe veerboot officieel onthuld tijdens de visserijdagen. Daarmee komt er voor het eerst een alternatief voor de vaste bootverbinding vanuit Den Helder. En huishoudens die nu een vast energiecontract afsluiten zijn jaarlijks gemiddeld bijna €600 duurder uit dan in februari. De scherpe stijging van de energieprijzen wordt vooral gedreven door duurder gas, wat een rechtstreeks gevolg is van het conflict in het Midden-Oosten en de verstoorde scheepvaart door de straat van Hormuz. Het weer ten slotte. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor stevige onweersbuien met kans op hagel, veel regen en windstoten. Vooral in het noordwesten en de provincie Noord-Holland geldt een verhoogd risico op wateroverlast. Het wordt vandaag gemiddeld zo'n 20 graden, afhankelijk van waar de buien vallen. Ook de rest van de week blijft het wisselvallig. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
2: Kanshebber nummer 1.

0: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Door escalerend geweld in het Midden-Oosten zijn de olieprijzen vanochtend weer gestegen. Na aanvallen over en weer raakte bovendien een supertanker in de straat van Hormuz beschadigd door een mijn. Door de aanhoudende strijd blijft vrede ver weg en een heropening van de belangrijke vaarroute voorlopig uit. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA onderhandelen nog steeds over de begroting voor volgend jaar, terwijl de stukken vandaag naar de Raad van State moeten. De partijen spraken vannacht tot na 1 uur, maar dat leverde geen resultaat op. Struikelblokken zijn box 3 en een bezuiniging op sociale zekerheid van ruim 6 miljard euro. Bij een restaurant aan de Amsterdamse Straatweg in het Utrechtse Zuilen is afgelopen nacht rond 1 uur een explosie geweest. De gevel van het pand raakte zwaar beschadigd en de ruiten van het restaurant en de bovenwoningen sprongen eruit. Er vielen geen gewonden. De zaak was in 2023 ook al het doelwit van een aanslag. Het dodental door de overstromingen in Nepal is opgelopen naar 903, terwijl nog ruim 4200 mensen worden vermist. Ook in buurland China eiste het natuurgeweld levens. De Chinese leider Xi Jinping liet weten dat alles op alles wordt gezet om vermisten op te sporen. En dan nog het weer. Er geldt vandaag een code geel voor stevige onweersbuien met kans op hagel, veel regen en windstoten. Vooral in het noordwesten en de provincie Noord-Holland geldt een verhoogd risico op wateroverlast. Het wordt gemiddeld 20 graden, afhankelijk van waar de buien vallen. Tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
2: Kanshebber nummer 1.

0: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De deadline om toeslagen over 2025 met terugwerkende kracht aan te vragen is veranderd. Die was in het verleden tot 31 augustus, maar nu kunnen huurtoeslag, zorgtoeslag en kindgebonden budget nog tot en met 31 december worden aangevraagd. Dat meldt de dienst toeslagen. 6 miljoen huishoudens hebben recht op één of meerdere toeslagen om beter rond te kunnen komen. Door escalerend geweld in het Midden-Oosten zijn de olieprijzen vanmorgen weer gestegen. Na aanvallen over en weer raakte bovendien een supertanker in de staat van Hormuz beschadigd door een mijn. Door de aanhoudende strijd blijft vrede ver weg en een heropening van de belangrijke vaarroute voorlopig uit. 6 tot 7 overwegend islamitische landen hebben interesse getoond voor het Defensiepact van Mekka. Een bondgenootschap tussen Pakistan, Saoedi-Arabië en Turkije. Net als bij de NAVO geldt dat een aanval op één land als een aanval op allen wordt beschouwd. Bangladesh en Egypte zijn als mogelijke nieuwe leden genoemd. Vandaag komen vertegenwoordigers bij elkaar in Istanbul voor een overleg over de militaire samenwerking. En de Turkse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar met 1,1% gegroeid ten opzichte van het eerste kwartaal. Dat is meer dan de verwachte 1%. Op jaarbasis vertraagde de groei naar 2,3%. Huishoudconsumptie, goed voor meer dan 2/3 van de economie in Turkije, steeg jaar op jaar met 3,5%. En dan nog het weer. Er geldt vandaag een code geel voor stevige onweersbuien met kans op hagel, veel regen en windstoten. Vooral in het noordwesten en de provincie Noord-Holland geldt een verhoogd risico op wateroverlast. Het wordt gemiddeld 20 graden, afhankelijk van waar de buien vallen. Tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: flesje op zijn kant, hoor.
1: Heb je deze week al gestemd op de powerplaat?
2: Nee?
1: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
3: Kanshebber nummer 1.

0: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De deadline om toeslagen over 2025 met terugwerkende kracht aan te vragen is veranderd. De deadline was in het verleden tot 31 augustus. Nu kunnen huurtoeslag, zorgtoeslag en kindergebonden budget nog tot en met 31 december worden aangevraagd. Dat meldt de dienst toeslagen. 6 miljoen huishoudens hebben recht op één of meerdere toeslagen om zo beter rond te kunnen komen. Een aantal overwegend islamitische landen heeft interesse getoond in het defensiepact van Mekka. Een bondgenootschap tussen Pakistan, Saoedi-Arabië en Turkije. Net als bij de NAVO geldt dat een aanval op één land als een aanval op allen wordt beschouwd. Vandaag komen vertegenwoordigers in Istanbul bijeen voor overleg over de militaire samenwerking. De Turkse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar met 1,1% gestegen ten opzichte van het eerste kwartaal. Dat is meer dan de verwachte 1%. Op jaarbasis vertraagde de groei naar 2,3%. Huishoudconsumptie, goed voor meer dan 2/3 van de Turkse economie, steeg de afgelopen jaren met 3,5%. En Sony Music en Warner Music klagen AI-bedrijf Anthropic aan wegens het illegaal gebruiken van songtesten, waaronder All I Want for Christmas Is You, Paper Rings en Eye of the Tiger, voor de ontwikkeling van chatbox Claude. De muziekbedrijven lopen hierdoor inkomsten mis en eisen dat Anthropic stopt met auteursrechten schendingen en een schadevergoeding betaalt. En dan nog het weer. Er geldt vandaag een code geel voor stevige onweersbuien met kans op hagel, veel regen en windstoten. Vooral in het noordwesten en de provincie Noord-Holland geldt een verhoogd risico op wateroverlast. Het wordt gemiddeld 20 graden, afhankelijk van waar de buien vallen. Tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Na een kort ziekbed is in zijn woonplaats Leiden Eelco Brinkman overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Brinkman was van 1982 tot en met 1989 minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Ook fractievoorzitter in de Tweede Kamer namens het CDA. Later was hij fractievoorzitter in de Eerste Kamer. Eelco Brinkman was 78 jaar. Koning Håkon heeft 2 uur geleden de eed afgelegd voor de Storting, het parlement van Noorwegen. 53-jarige koning volgde afgelopen vrijdag zijn overleden vader Harald op. Koningin Mette-Marit en kroonprinses Ingrid Alexandra waren in de plenaire zaal aanwezig, evenals koningin Sonja en prins Sverre Magnus. De deadline om toeslagen over 2025 met terugwerkende kracht aan te vragen is veranderd. De deadline was in het verleden tot 31 augustus. Nu kunnen huurtoeslag, zorgtoeslag en kindergebonden budget nog tot en met 31 december worden aangevraagd. Dat meldt de dienst toeslagen. 6 miljoen huishoudens hebben recht op 1 of meerdere toeslagen om beter te kunnen rondkomen. En Omroep Ongehoord Nederland heeft het online programma Let's Talk

0: is de Gent van haar kanalen afgehaald na ophef over een aflevering waarin Adolf Hitler positief werd aangehaald. ON stelt dat het kwaliteitsniveau onvoldoende is. Kamerleden drongen aan op vertrek uit het publieke stelsel. Mediaminister Jeanne Letschert zoekt komende vrijdag naar juridische mogelijkheden om in te grijpen bij de omroep. En dan nog het weer. Er geldt vandaag een code geel voor stevige onweersbuien met kans op hagel, veel regen en windstoten. Vooral in het noordwesten en de provincie Noord-Holland geldt een verhoogd risico op wateroverlast. Het wordt gemiddeld 20 graden, afhankelijk van waar de buien vallen. Tot zover het nieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het wordt langzaam drukker op de wegen. Er staat 130 kilometer file. Het zijn een paar bijzonderheden. De A12 van Utrecht naar Arnhem tussen Wageningen en knooppunt Waterberg heb je een kwartier vertraging. Door een pechgeval is de rechterrijstrook dicht. Ook een kwartier extra bij je kwijt op de A12 richting Duitsland voor de grens. En de A12 richting Den Haag tussen Houten Oost en Woerden ook 15 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Feestje in de file met achteraansluiten.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen.

0: Ja, heerlijk. De Black Eyed Peas, I Got a Feeling.
1: Feestje in de file met achter aansluiten.
0: En het weer is slecht. De vakantie is voorbij. De files staan weer overal. Man, man, man. Wat een drama is het toch weer, hè? Maar gelukkig ben ik hier tot 6 uur op Gulpa Radio om jou door die middag heen te helpen. Mijn naam is Hugo en tot 6 uur zit ik hier dus met achter aansluiten. Ja, iedere maandag tot en met donderdag. En op vrijdag zit ik hier niet, maar hebben we wel achter aansluiten. Een heel nieuw seizoen. Maar vandaag, omdat het nog 31 augustus is en ik ook geen afscheid wil nemen van de zomer, doe ik nog 1 keer de zomerprogrammering hier vandaag in mijn eentje. Zoals je gewend bent van mij in de hele maand augustus. We gaan dus weer de powerplaten doornemen. Dat blijft ook zo. We gaan ook weer terug in de tijd naar een zomerhit van toen. En verderop kun je nog steeds kans maken op die prachtige prijs als je raadt wat er in de cover zit. Ik heb ook weer een cocktail voor je. Een zomerse muzikale cocktail. En we gaan de grenzen over. Kortom, nog 1 keer de zomereditie van achteraansluiten deze zomer. Maar vanaf morgen komt er een nieuwe programmering. Dan heb ik ook Justin hier tegenover mij zitten. Dan gaan we het weer hartstikke leuk aanpakken, zoals we het eigenlijk ook al deden. Want het was altijd al leuk, toch? Net zoals de muziek die we draaien. Deze bijvoorbeeld van Heavy Cross, Gossip.

0: Space Telescope.
1: Ja, heb je het gezien gisteravond, of gisterochtend moet ik eigenlijk zeggen. De lancering van die Nancy Grace Roman Telescope. Ja, fascinerend vond ik dat, heel eerlijk. Ik heb het op de voet gevolgd. En dat was eigenlijk alleen al omdat die Nancy Grace Roman zo'n fantastische vrouw was. Nou, mocht je het gemist hebben, NASA heeft gisteren een gigantische ruimtetelescoop gelanceerd. Om een veel breder... blik van het universum te krijgen eigenlijk. Waar normaal gesproken een lens heel ver in de ruimte kan kijken, of juist terug in de tijd kan kijken, kan deze bijna een soort heel brede kijk krijgen op de ruimte. En dat is heel belangrijk voor onderzoek. En voor de bouw van deze telescoop heeft Nancy Grace Roman zich enorm hard ingezet. Maar wie was die vrouw nou eigenlijk? Nou, een bijzondere vrouw. Ze was 16 jaar en toen wist ze dat ze astronoom wilde worden. Nou, en we hebben het over... Ze komt uit ver in de vorige eeuw, want ze begon... laat ik niet te ver op de verhalen uitlopen, maar ze op haar 16e wist ze al dat ze dus astronoom wilde worden. En ze vertelde waarom.
2: I just wanted to satisfy my curiosity and I'm curious.
1: En ze was zeker curious. Haar ouders stimuleerden haar dat ze echt haar eigen pad moest kiezen als vrouw. En zeker ook in die tijd. Ze ging studeren. Ze zwom tegen alle richtingen in, als het ware. Ze volgde lezingen over astronomie en ze trok zich niks aan wat anderen van haar vonden. Toen kwam ze op een gegeven moment bij zo'n lezing en toen zei een man tegen haar, die zag dat ze heel geïnteresseerd was en die denkt, nou, misschien kent zij wel iemand die de Chief of Astronomy van NASA wil worden. Dus ze vroeg, goh, ken jij iemand die dat eventueel zou willen doen? Ja hoor, die kennen ze wel. En ze solliciteerde zelf. Ook al was ze op dat moment nog bezig met haar PhD. Dat moest ze wel op een lager pitje zetten, maar ze ging ervoor. Deze kans wilde ze niet aan haar voorbij laten gaan. En ze kreeg trouwens zo weinig geld voor haar PhD... dat de overheid niet geloofde dat het een echte PhD was. Want ze zei, nou, voor professionele dingen kun je niet zoveel, krijg je niet zo weinig geld. Ze zei, ja, maar ik ben een vrouw en ik krijg gewoon minder dan mannen. Bij de NASA ging ze in 1959 werken. Ze was toen dus bezig met haar afstuderen. NASA bestond nog maar 6 maanden. En ze kwam daar in een mannenbolwerk. En ze zei, die supertelescoop, die moeten wij bouwen. We hebben een breder zicht nodig. Ze overtuigde iedereen. En ze strijden daarna ook nog bij de NASA lang voor de geloofwaardigheid van de vrouw. Binnen de ruimtevaartsector. En... dit zei ze daarover.
2: I think there are 2 things that I would like to see change. One is salaries. Salaries are still not equal. And the other thing is I'd like to see more uniform women across the ranks.
1: Ja, more uniformed women across the ranks. Dus meer vrouwen in hogere functies en beter betaalde salarissen. Nancy Gray Roman, de moeder van de Hubble-telescoop, die gisteren de ruimte in is gegaan, is overleed in 2018. Maar met de lancering van haar telescoop leeft zij voor altijd voort tussen de sterren. Haar passie. Dit is Rosalind.
3: Hey.

0: nieuwste van Somber hoorde je. My body isn't ready.
1: Achter aansluiten, de soundtrack van de file.
0: Ja, en we hebben nog heel even alleen deze dag de zomerprogrammering. En dat betekent dat ik ook nog heel even alleen deze dag jullie meegenemen naar terug in de tijd. Ergens naar een jaar in de afgelopen, 80 jaar. Gaan we terug naar een jaartal met een zomerhit van toen. Ik geef zo meteen een slinger aan het rad. Het rad geeft mij een jaartal en bij het jaartal hoort een zomerhit en die draai ik dan voor jou. Dat is eigenlijk heel simpel en ik vind het eigenlijk best jammer dat dit de allerlaatste editie is, want ik vond het zelf heel erg leuk om zo te gaan tijdreizen. Ik hoop dat je er ook een beetje van genoten hebt. Nou, ik ga dus gewoon nog één keer dat rad een flinke slinger geven. Hou je vast, dan gaan we daar vervolgens dat nummertje van draaien. Oké. We gaan best ver terug in de tijd, kan ik je wel vertellen. We gaan naar 1951. Zo, weet jij het nog? Ja, nou, ik niet, want ik was nog niet eens in de gedachten van mijn ouders. Sterker nog, mijn ouders waren nog niet eens in de gedachten van mijn opa en oma. Maar goed, in Engeland worden in het jaar 1951 voor het allereerst zebrapaden aangelegd. En die worden dan ook gebruikt. Ja, dat was 1951 in Engeland. Nog meer in Engeland. De wettelijke verboden op het zoeken en het maar even oneerbiedig zeggen, afslachten van heksen wordt opgeheven. De Witchcraft Acts worden in 1951, wordt daar voor het eerst officieel een streep doorgehaald. Dat is not done anymore. En in Nederland gebeurt ook het een en ander. Bijvoorbeeld de allereerste televisieuitzending. Ik heb even goed gezocht. Ik heb er zelfs geluid van gevonden. Maar het is wel heel moeilijk te verstaan. Maar dit was dus de allereerste televisieuitzending in 1951.
2: Vanavond is het een hele bijzondere avond. Niet alleen bij u in de huiskamer. Maar ook voor ons hier in de studio. Want na zeer lange voorbereidingen zijn wij dan eindelijk zover dat we u een volledig televisieprogramma gaan.
0: Ja, dat was dus om 7:15 s'avonds op 2 oktober 1951 vanuit Studio Irene in Bussum. En de staatssecretaris Jo Kals van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, die verrichtte dus deze officiële opening. Nou, hartstikke leuk. Daarnaast komen in 1951 ook Mary Ford en Lipal met een zomerhit van dat jaar. 3 jaar later doen ze het dunnetjes over, maar ook dus in 1951. Ze stonden wekenlang op nummer 1 met deze track in de hitlijsten. Ja, ze hebben het niet helemaal zelf gemaakt, want dit nummer werd al eens eerder uitgebracht, namelijk in 1940. 11 jaar eerder dus. Het nummer werd toen geschreven voor een musical, maar Le Paul en Mary Ford dachten, ja, dit kunnen wij veel beter. Ze gingen hun studio in en dat was gewoon bij hun thuis. Zie het al voor me, tussen de boekenkasten. En heerlijk aan de keukentafel, een opnameapparaatje neerzetten en dan de zomerhit van dat jaar schrijven. 1951, How High Is The Moon? Le Paul en Mary Ford vanuit hun

Nostalgie uit 1951, de zomerhit van toen. Een aantal zomersjaar later kwam In Excess met deze track. Het werd in 2025 door de luisteraars van de Australische Samba Triple J uitgeroepen tot de best Australian song of all time. Dus ja, na een goede zomerhit, dan ook maar een goede track.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De avondspits komt op gang. Er staat op de A2 al file vanuit Utrecht naar Den Bosch. Een klein kwartiertje vertraging tussen Culemborg en Zaltbommel. A4 naar Rotterdam. Tussen knooppunt Hofvliet en Den Haag-Zuid ben je 15 minuten extra kwijt. En dat geldt ook voor de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem. Tussen Elden en Presikhaaf. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Je luistert nog steeds naar Achteraansluiten. Het leukste fileprogramma van Nederland.

0: je luchtgitaar maar vast weer op. Want dit was Lithium van Nirvana. Natuurlijk hoefde ik die natuurlijk helemaal niet af te kondigen eigenlijk.
1: Achter aansluiten, de soundtrack van de file.
0: Ja, en ik weet niet of je het hebt meegekregen. Ik ga het even laten horen. Ja, komt-ie. Even zien. Dit. Nou, dat is dus het geluid van iemand die luchtgitaar speelt. Want ik had het net al over luchtgitaar. En als jij dat nou lekker vindt om mee te pingelen in de lucht, dan kun jij volgend jaar misschien wel meedoen aan het WK luchtgitaar. Want ja, ieder jaar wordt er een WK luchtgitaar gehouden in Finland. 13 landen doen dan mee en die nemen het tegen elkaar op. Iedereen krijgt een paar minuten op het podium om van zijn beste kunsten te laten zien. En dan aan het einde is er een jury die zegt, jij hebt gewonnen. Nou, in dit jaar was dat Apo, de Angus Ratio. Ja. Ik kende hem verder nog niet, maar hij schijnt uit Finland te komen. En hij schijnt, nou ja, heel goed te zijn in het doen alsof je gitaar speelt. En is drummen meer je ding? Nou, dan komt er in het voorjaar in 2027 een WK luchtdrummen aan. En er zijn ook luchtviool en luchtsaxofoonkampioenschappen. Dus voor iedere luchtspeelfreak is er wat wils eigenlijk. Nou zijn er natuurlijk ook enorm veel, voor ieder wat wils. Nou zijn er natuurlijk ook een veel mensen die geen luchtinstrumenten spelen, ja. En als je dan ook niet wil playbacken, dan is er natuurlijk altijd nog deze. Kun je lekker meezingen. En

0: Wat een bangertje, de powerplaat van deze week. Georgia Smith en Dancing.
1: Achter aansluiten, de soundtrack van de file.
0: Ja, en als je de powerplaat hoort van deze week, dan gaan we de kanshebbers van volgende week ook weer eventjes met je doornemen. Het zijn weer drie fantastische powerplaten waar weer van alles over te zeggen en te vinden is. En dat is precies wat ik hoop. Want ja, jij mag zometeen iets vinden van die powerplaat. En dan, als je hem heel goed vindt, dan hoef je alleen maar even je stem door te geven via www.girlpowerradio.nl. En dan bepaal jij namelijk dat die volgende week de hele week hier echt knetter vaak gedraaid wordt op deze zender. Dus dan bepaal je eigenlijk gewoon een beetje mee wat de muziek moet doen hier op deze zender. We zijn het tenslotte voor jou. Maar er zijn natuurlijk drie keuzes en het zou ook kunnen zijn dat je een track helemaal niks vindt. Wat doe je dan? Nou, op een andere stemmen. Ja, zo simpel is het. Het is gewoon, je hoeft gewoon maar twee keer te klikken. Dat is het. De eerste die ik voor je ga draaien is van eigen bodem. Ja, het is geschreven door een opkomende artiest, namelijk Rachel Fiol. En het nummer is heel erg persoonlijk. Het heet Wonder en het gaat eigenlijk... Ja, ze stelt hele kwetsbare vragen over het leven, over hoe je moet opgroeien, over twijfels en het zoeken naar je ware ik. Ja, het is een heel persoonlijk liedje. En dat klinkt ook wel een beetje als een persoonlijk liedje. Dus de kans hebben op de powerplaat op nummertje 1 deze week is van eigen bodem. Rachel Fiol met Wonder.
1: Kanshebber nummer 1.

de kans hebben op de powerplaat. Wonder van Rachel Fuel. En we hebben er natuurlijk nog een aantal, twee om precies te zijn. Waaronder van een fantastische duo samen met een heerlijke stem. Ja, wie dat zijn? Chase en Status. Dat is het duo en die gebruikte de stem van Debbie. Nou, Chase en Status die zijn al eerder zijn ze al doorgebroken met Stormzy. Als in met de artiest Stormzy. Ze hadden een nummer Backbone. Nou, ze bleven doorpakken, want ze gingen die underground vibe doorzetten. Toen sloegen ze de handen in één met heel veel andere artiesten. Namelijk Skrillex, J-Hus en Little Sims onder andere. En komen ze 2 oktober met hun nieuwste album waarop die artiesten allemaal te horen zouden zijn. Een van die samenwerkingen is ook Debbie. En Debbie is nou toevallig meegeweest met Stormzy op tour. Ook met Georgia Smith mee op tour. De powerplaat van deze week. En met Ray mee op tour. Allemaal het voorprogramma. Ja, dan timmer je wel flink aan de weg, zou ik willen zeggen. En als je dan ook nog eens met Chase en Status een track maakt die dan de kans hebben op de powerplaat is van deze week. Ja, dan weet je in ieder geval zeker dat je het goed gedaan hebt. Stemmen kan via de website www.girlpowerradio.nl. En als je dit lekker vindt, dan moet je dus stemmen op Gone Too Far.

0: carrière. Ze had een soort hele directe band met haar, fans die van alles van haar wilden weten. En daar kon ze dan op reageren via Instagram. En dat was allemaal heel persoonlijk, hartstikke lekker. Ze maakte ook een track over, hoe kun je dit nou zeggen? Over twijfels, over angsten en het zoeken naar jezelf in de overgang naar volwassenheid. Het lijkt wel een beetje op wat Rachel Viool schreef, alleen gaat dit echt veel meer over het jong zijn en volwassen worden en de angsten die daarbij komen kijken. Als je het mij vraagt, is het echt een heerlijke plaat waarin vooral ook veel emotie naar voren komt. En er zit wel wat lekkere pit in en daar hou ik dan toch altijd wel van. Kanshebber nummertje 3. Op de powerplaat van volgende week is dus van Angel.
1: Kanshebber nummer 3.

Kanshebber nummer 3, een zeulevi. En dat rijmt. Ik lees trouwens net dat er een land is dat de doodstraf wil hervatten voor brandstichters van fatale natuurbranden. Misschien zit het wel in het nieuws en anders vertel ik je zo even hoe het zit.

0: Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. In zijn woonplaats Leiden is na een kort ziekbed Eelco Brinkman overleden. Brinkman was van 1982 tot en met 1989 minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Daarnaast ook fractievoorzitter in de Tweede en Eerste Kamer namens het CDA. Eelco Brinkman was 78 jaar. D66 en CDA staan nog altijd lijnrecht tegenover de VVD. De begrotingsraad, die om 11 uur zou zijn, is inmiddels verplaatst naar 6 uur straks. Partijleiders Rob Jetten, Dylan Jesselgus en Henri Bontebal onderhandelen sinds 9 uur vanmorgen over de plannen die op Prinsjesdag gepresenteerd worden. De begroting moet uiterlijk vandaag voor advies naar de Raad van State worden gestuurd. Daarna moet de ministerraad er formeel nog mee akkoord gaan. Een industriecoalitie van onder andere Delta Links, VNCI en FME vraagt de Tweede Kamer en het kabinet aanbevelingen uit het rapport van voormalig ASML-topman Peter Wennink snel uit te voeren. De coalitie pleit voor lagere nettarieven voor de elektriciteit, minder regeldruk en sneller Europees optreden tegen Chinese dumping van strategische chemische producten. De tarieven zijn de afgelopen jaren vertienvoudigd. Zakenman Mark van Rooij heeft 3 vakantieparken van Peter Gillis openbaar te koop gezet via vastgoedveiling.nl. Van Rooij verstrekte via zijn bedrijf een miljoenenlening aan Gillis met hypotheekrecht op de parken Prinsenmeer, Brugse Heide en Stadsresort Valkenburg. Maar Gillis voldeed niet aan zijn betalingsverplichtingen. En dan nog het weer. Er geldt vandaag een code geel voor stevige onweersbuien met kans op hagel, veel regen en windstoten. Vooral in het noordwesten en de provincie Noord-Holland geldt een verhoogd risico op wateroverlast. Het wordt gemiddeld 20 graden, afhankelijk van waar de buien vallen. Tot zover het nieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan net geen 270 kilometers aan file. Er zijn een paar bijzonderheden. Op de A4 Amsterdam-Den Haag heb je 25 minuten vertraging. Tussen Hoofddorp en Roelofarensveen staat 10 kilometer door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. A9 naar Alkmaar tussen Beverwijk Oost en het knooppunt Kooimeer een kwartier vertraging. De spitsstrook is daar dicht. En de A12 Utrecht-Arnhem voor het knooppunt Waterberg 10 minuten vertraging door een auto met pech. Ook 10 minuten langer onderweg ben je op de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem tussen het Gelredome en Presikhaaf. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Je luistert nog steeds naar Achteraansluiten op Girl Power Radio.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: iets na vijf hebben we die klassieker van Marianne Rosenberg even horen. Is Pin Widou hierbij achteraansluiten tot 6 uur.
1: Feestje in de file met achteraansluiten.
0: En het zat niet in het nieuws, maar ik las dit net en ik weet gewoon niet zo goed wat ik ervan vind. 2026, het jaar dat er enorm veel bosbranden waren natuurlijk. In Frankrijk waren het bijna de meeste ooit. 3 keer zoveel dan gemiddeld. In Spanje staat het in de top 4 van de meest branderige jaren. En ook zelfs in op heel veel plekken in Europa was er brand. Maar dus ook in Algerije vorige week. Daar zijn dan 12 doden bij gevallen. Maar de Algerijnen pakken het wel een beetje anders aan. Die willen namelijk de doodstraf gaan invoeren voor brandstichters van fatale natuurbranden. Ja, dat vind ik best wel extreem, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik bedoel, ik snap best wel dat we die branden moeten tegengaan. Maar de doodstraf? Wow, dat was een soort van 0 naar 100 in 0,1 seconde. Ik vind dat wel weer gelijk het uiterste redmiddel. Maar goed, in Algerije hebben ze eigenlijk al de doodstraf al sinds jaar en dag al superlang. Maar ze hebben een soort afspraak sinds 1993 dat er geen executies meer uitgevoerd worden. Nou, nu willen ze daar een soort vrijstelling van executies. Dat is het eigenlijk een beetje waar het op neerkomt. Maar nu willen ze dat dus weer terug gaan draaien, speciaal van die natuurbranden. Nou, ik moet zeggen, ik weet niet zeker of dat helemaal de aanpak is om het vuur te bestrijden. Maar goed, ja, je moet toch iets. En ik snap ook wel dat het frustreert op het moment dat er de hele tijd de hele bende afvikt. Dus aan de andere kant, ja, maar de doodstraf, ik weet het niet zo goed. Goed, zometeen ga ik jou zeker geen doodstraf geven. Sterker nog, ik ga jou dingen laten winnen. Ik ga jou een GoPro Radio Mok laten winnen. Of een waaier, maar net wat je wil. Je moet alleen even meespelen met de kofferquiz. Dat ga ik je zo horen, na deze van Robert Miles.

0: Heart, hoorde je.
1: Achter aansluiten, de soundtrack van de file.
0: En het is weer tijd voor de kofferquiz. Ja, ik heb er heel veel zin in. Laatste keer dat jij fantastische prijzen kan winnen hier op Girl Power Radio. Ik heb hier een koffertje naast mij staan. En als jij raadt wat er in dat koffertje zit, dan krijg jij een Girl Power Radio mok en een Girl Power Radio waaier. En je hoeft alleen maar even te sturen waarvan jij denkt dat het is. En vorige keer kregen we al een mueslireep door. Nou, dat was niet helemaal wat erin zit, maar ik kan je vertellen dat het wel iets eetbaars is. Ja, dat is een hint die ik je gegeven. Het is toch de laatste dag dat we het gaan doen. Dus wil jij weten wat hierin zit, dan hoef je alleen maar even te luisteren. Want ik ga zo meteen mijn microfoon even uitzetten. En dat leuke muziekje wat je op de achtergrond hoort ook. En dan schud ik even een keertje met deze koffer. En dan aan de hand daarvan kun jij raden wat erin zit. En weet jij het, dan kun je een appje sturen naar 0634606464. Of je komt even in de Twitch voorbij, want dat is ook ontzettend leuk. Dat kun je inkomen via GirlPowerRadio.nl en dan druk je op het Twitch. En dan kun je gewoon lekker chatten. Dat mag wat mij betreft ook. Ja, ik ben niet de moeilijkste, aangezien het de laatste keer is dat we dit gaan doen. Goed, ik zou zeggen, let op. Dan ga ik eens even een keertje met dat koffertje schudden. En dan ben ik aan jou benieuwd of jij weet wat erin zit. Het is een klein koffertje. Ongeveer ter grootte van 2 volwassen handen. En een centimeter of 7 is het breed. Een centimeter of 20 lang en een centimeter of 15 hoog. Nou, dan weet je dus dat het niet heel groot is wat erin zou zitten. Goed, ik zou zeggen, spits je oren, luister goed en wie weet win jij wel die mooie prijs. Eens even kijken of jij kunt horen wat hierin zit. Ja, het is dus eetbaar. Dat is een dingetje die ik je geef. Maar wat zou het dan nou kunnen zijn? Nog één keertje. Wat zit er in het koffertje? Weet jij het? Het is eetbaar. Of eten, ja, kauwen is wat moeilijk. Je hebt er vooral je tong voor nodig, meer ga ik niet zeggen. En het past dus in die koffer. Weet jij wat het is? 0634606464 of even via de Twitch laten weten wat jij denkt.

0: ook geen ijsstokje. Maar wat zit er wel in deze koffer? Jij kan nog steeds opsturen wat jij denkt dat hier in deze koffer zit. Ik laat het gewoon nog één keertje horen, want het is de allerlaatste dag dat we dit spel spelen. Wat zit er in die koffer? Geen dropveter, geen winegum. Het is ook geen ijsstokje. Maar wat zit er wel in? Weet jij, het stuurt via de Twitch of via 06-3460-6464. En dan win jij misschien wel die Girl Power Radio mok. En die waaier, die sturen we dan gewoon naar jou op. En ik gaf net al een hint, hè. Je kan het likken.
1: Achter aansluiten, de soundtrack van de file.
0: Maar eerst gaan wij de grenzen over, zoals ik ook al de hele zomer met jou gedaan heb. We gaan kijken naar het buitenland. Kijken welke hitjes er op dat moment in een bepaald land zijn. En waarom of waarom niet. En wat is er eigenlijk zo bijzonder aan dat land? Nou, daarvoor neem ik je mee de grenzen over hier bij Achter aansluiten op A Girl Power Radio. Hey, we gaan vandaag naar het land waar ze vodka drinken als water. En de mensen die daar wonen komen allemaal naar Nederland om in de glastuinbouw te werken. Nee, dat is helemaal niet waar natuurlijk. Maar we gaan wel naar Polen. Er zijn namelijk heel wat vooroordelen over dat land. Maar Polen biedt veel meer dan alleen maar alcohol drinken en tomaten plukken. Want in Polen ligt bijvoorbeeld het enige oerbos van Europa nog. En dat is niet het enige bijzondere als het gaat om een bomenverzameling. Er zijn namelijk helemaal in het noordoostelijke puntje van Polen, daar heb je heel veel kromme bomen. Ja, het is echt waar. Die bomen die groeien allemaal in een soort bocht van 180, wou ik zeggen. Ik moet even denken hoeveel graden dat ook is. In ieder geval een halve cirkel en dan gaan ze weer recht omhoog. Heel bijzonder fenomeen. Dat bos, mocht je het opzoeken, heet Krzywilas. Geen idee, het heet volgens mij iets van Krommeboom. Anyway, het is ook de geboortegrond van Marie Curie, de eerste Nobelprijswinnaar. Ja, zij is daar geboren in Polen. En voor de rest heeft Polen gratis onderwijs voor iedereen uit Europa die in het Pools wil gaan studeren. Ja, dan moet je dus nog wel heel eventjes flink aan je Pools gaan oefenen. Het is misschien dus daarom ook wel handig om even wat Poolse zinnetjes te kennen. Ik heb er even eentje gepakt. En dat gaat als volgt. Dat is poek, poek, poek, ci otworzy mi. En dat heet klop, klop, klop, doe je open voor mij. Ja, dat is handig als je voor een dichte deur staat. En het is handig om het hitje van dit moment te snappen. Want ieder jaar organiseert Polen namelijk een festival. En op dat festival, het is een festival dat rondreist door het hele land. Het komt op 8 steden, het is dagenlang één groot feest. De kaarten zijn al uitverkocht voordat de line-up bekend is. En er is ieder jaar een themasong. En die themasong van dit jaar is gemaakt door de Meski Granny Orchestra samen met Igor Herbut, Zalia en Vito Bambino. Ja, en die hebben namelijk een hitje gescoord met Nareshchi. Nareshchi. Nou ja, luister maar.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Een echte Poolse hit van dit moment. Ja, ik waag me er toch maar niet aan. Nou, misschien toch één keer. Nareszcie van Meski Grani Orchestra. Igor Herbut, Zaria, Vito Bambini uit Polen dus. Zometeen ga ik de cocktailmixer voor je aanslingeren, want...

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp en Roelofarensveen. 10 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is zojuist weer vrijgegeven. De A9 naar Alkmaar bij Akkersloot. 10 minuten extra. De A12 van Utrecht naar Arnhem tussen Wageningen en Knoppen Waterberg. Doe je er een kwartier langer over. Dat komt door een auto met pech. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Je luistert nog steeds naar Achteraansluiten op Girl Power Radio.

0: zette de soundtrack van de file.
1: Wat een track was dat, zeg. Jemig, de creme. Ik krijg er spontaan veel zin in een cocktail van. Nee, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Ik probeer gewoon een bruggetje te maken naar de nog één keer de cocktail die ik voor jou heb. Namelijk een stimulerende drank, bestaande uit geestrijke dranken van welke soort dan ook, suiker, water en bitters. Ja, de hele zomer roep ik al dat dit de allereerste beschrijving is van een cocktail uit 1806. En dat er daarna ook nog talloze verschillende cocktails zijn gemaakt. En dat een cocktail al een cocktail is als je minimaal 2 ingrediënten met elkaar mixt. Nou, dat kan muzikaal gezien natuurlijk ook een muzikaal muziekje bestaan uit 2 geestrijke muziekjes van welke soort dan ook. Een beetje wat mixen, een beetje wat matchen en je hebt geluid wat jij heerlijk vindt. Ik heb dus de cocktailmixer er weer bij gepakt. Ik slinger hem zo aan, want ik ga natuurlijk niet schudden. Ik doe dat gewoon in een cocktailmixer. En vandaag heb ik Ed Sheeran gepakt en Owl City. Natuurlijk Fireflies van Owl City en Ed Sheeran Shape of You. Als je die met elkaar mixt, dan krijg je dus Shape of Fire. En ja, het is misschien een beetje raar op het eerste ogenblik, maar het is toch eigenlijk best wel lekker als je het mij vraagt. Dus speciaal voor de cocktailmixer vandaag, Shape of Fire. Daar gaat Edje. Beetje Owl City. En lekker aanzetten dat ding. Geniet ervan. Proost.

Dit was de cocktail voor vandaag. Owl City en Ed Sheeran, Shape of Fire. En de vakantie mag dan bijna voorbij zijn. Maar er zijn ook nog mensen op roadtrip. Dat weet ik vrij zeker. Mijn eigen neef natuurlijk.

0: zie je toch wel lekker in de auto, raampje open. En dan heb je file of niet, het maakt niet zoveel uit. Met deze track op de achtergrond wordt natuurlijk alles, maar dan ook echt alles beter.
1: Achter aansluiten, de soundtrack van de file.
0: En wat nog meer beter wordt met muziek is roadtrippen. Ja, de hele zomer lang heb je dat misschien wel gedaan. Wij hebben in ieder geval de hele zomer lang die roadtrip playlist aangevuld. De echte Girlpower Radio roadtrip playlist. En vandaag is de laatste dag, de allerlaatste dag waarop er een nummertje toegevoegd gaat worden. Volg deze playlist op Spotify, omdat je dan lekker in de zomerse sferen kunt blijven, ook al ben je misschien alweer begonnen met werk. Je kunt hem ook via de website vinden, www.girlpowerradio.nl. Dan scroll je een beetje naar beneden en daar staat ook precies de lijst. De Girl Power Radio roadtriplijst staat er dan ook, staat dan voor je klaar. En eigenlijk wil ik nog één iemand toevoegen aan deze lijst. Eén iemand waarvan ik zeker weet dat ze erin hoort te zitten. En ik krijg ondertussen, komen de mensen allemaal hier de studio binnengerend, omdat ik niet te horen zou zijn. Maar ik krijg nu weer een duimpje dat ik toch te horen ben. Nou, super, dan kunnen we wel weer verder. Helemaal van me apropos. Thanks Monique en Justin en iedereen die dit net allemaal achter de scherm heeft lopen checken voor mij. We moeten natuurlijk wel te horen zijn. Want wat ik wilde zeggen was dat de Girl Power Radio roadtrip playlist kan niet ontbreken met deze track erin. En ik merk dat ik een beetje van me apropos, maar dat is niet erg. Ik zoek hem ook ondertussen even op. Want waarom ook niet, hè? Waarom zou ik hem ook niet even ondertussen gewoon opzoeken? Ik had hem ook al klaar kunnen zetten, natuurlijk. Ik heb hem gevonden. Deze vrouw vind ik gewoon fantastisch, omdat ze gewoon power heeft en kracht heeft. En we zijn tenslotte Girl Power Radio. Nou, daarom moet zij in de Girl Power Radio roadtrip playlist als allerlaatste toevoeging van Tyla. En de track heet Is It? En ik zou zeggen, it is. De Girl Power Radio roadtrip playlist speciaal voor jou.

De hele playlist is te volgen via www.gobarradio.nl of via Spotify. Dus doe je dat nog niet, volg hem dan, want er staan zoveel lekkere nummers in. Deze niet.

Tijd vliegt als je fun hebt. Ja, het is al bijna 6 uur, het einde van achteraansluiten. En I don't forget you, hoor. Geen enkel, maak je geen zorgen. Zometeen na 6 uur komt er ook natuurlijk heel veel fantastische muziek aan. Something About You van Jamelia zit eraan te komen.

Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. D66 en CDA staan nog altijd lijnrecht tegenover de VVD. De begrotingsraad, die om 11 uur vanmorgen zou zijn, is inmiddels verplaatst naar straks 6 uur. Partijleiders Jetten, Jesselgus en Bontebal onderhandelen sinds 9 uur vanmorgen over de plannen die op Prinsjesdag gepresenteerd moeten worden. De begroting moet uiterlijk vandaag voor advies naar de Raad van State worden gestuurd. Een industriecoalitie van onder andere DeltaLinks, VNCI en FME vraagt de Tweede Kamer en het kabinet aanbevelingen uit het rapport van voormalig ASML-topman Peter Wennink snel uit te voeren. De coalitie pleit voor lagere nettarieven voor elektriciteit, minder regeldruk en sneller Europees optreden tegen Chinese dumping van strategische chemische producten. De tarieven zijn de afgelopen jaren vertienvoudigd. De Spaanse premier Pedro Sanchez heeft kritiek geuit op desinformatie rondom de crisis in Ceuta, waarbij een maand geleden tienduizenden migranten de exclave binnenstroomden. Hij beschuldigde netwerken gelinkt aan Rusland en Israël van het verspreiden van geruchten op 30 en 31 juli. Sanchez ontkende ook Marokkaanse betrokkenheid bij de migratietoestroom. En de Zeelandbrug sluit tijdelijk voor voertuigen vanwege renovatie van het beweegbare deel, de basculebrug, waar scheuren in het stalen rijdek zijn ontstaan door veroudering en zwaar verkeer. Dagelijks rijden ongeveer 15.000 voertuigen over de brug tussen Noord-Beveland en Zierikzee. Het verkeer wordt 6 weken lang omgeleid via de Oosterscheldekering. Fietsers en bromfietsers mogen de brug wel blijven gebruiken. Het weer nog vanavond.

0: nemen de buien geleidelijk af. De wind wordt in het binnenland zwak tot matig, maar aan zee blijft het nog even flink doorwaaien. En de temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. Dan nog het weer. Vanavond nemen de buien geleidelijk af en worden minder fel. De wind wordt in het binnenland zwak tot matig, maar aan zee blijft het nog even flink doorwaaien. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. Vannacht regent het in Midden-Nederland nog, elders wordt het droog. De minima liggen dan tussen 12 graden in het binnenland en 16 aan de noordwestkust. Tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Door de oorlog in Iran is de gasprijs flink gestegen naar 67 euro per kuub. En dat is ongeveer de helft meer dan in januari. Gemiddeld betalen 7,7 miljoen huishoudens met een vast contract nu 277 euro per maand. En dat is zo'n 600 euro extra per jaar. Ruim 500.000 huishoudens kampen met energiearmoede. Het kabinet stelde een fonds van 193 miljoen euro beschikbaar als steunmaatregel. Lionel Messi stopt als international van Argentinië. De 39-jarige aanvaller speelde 207 interlands en maakte 125 doelpunten. Zijn laatste wedstrijd was de verloren WK-finale tegen Spanje op 19 juli. Messi debuteerde in 2005 onder bondscoach Spekerman en werd in 2022 wereldkampioen. D66 en het CDA zijn nog altijd lijnrecht tegenover de VVD. De begrotingsraad, die om 11 uur vanochtend zou zijn, is verplaatst naar vanavond. Partijleiders Jezielkus en Bontebal onderhandelen sinds 9 uur vanochtend over de plannen die op Prinsjesdag gepresenteerd worden. De begroting moet uiterlijk vandaag voor advies naar de Raad van State worden gestuurd. Een industriecoalitie van onder andere DeltaLinks, VNCI en FME vraagt de Tweede Kamer en het kabinet aanbevelingen uit het rapport van voormalig ASML-topman Peter Wennink snel uit te voeren. De coalitie pleit voor lagere nettarieven voor elektriciteit, minder regeldruk en sneller Europees optreden tegen Chinese dumping van strategische chemische producten. De tarieven zijn de afgelopen jaren vertienvoudigd. Tot slot het weer. Vanavond nemen de buien geleidelijk af. De wind wordt in het binnenland zwak tot matig, maar aan zee blijft het nog flink doorwaaien. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: time. Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
2: Kanshebber nummer 1.

0: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Na meerdere dagen van onderhandelen hebben coalitiepartijen D66, VVD en CDA een akkoord bereikt over de begroting. Dit is bevestigd door ingewijden naar berichtgeving van nu.nl en de NOS. Het akkoord moet nog worden goedgekeurd door het kabinet. Ze zijn vanaf 6 uur bijeengekomen voor overleg. De Indiase premier Modi riep zijn zogenaamde vriend Poetin vandaag op om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Dat deed hij op een SCO-top in Kirgizië. Modi pleitte voor beweging van een eindeloze oorlog naar vrede. Poetin zei dat men die richting opgaat. Poetin sprak ook met de Chinese president Xi Jinping over economische samenwerking. Door de oorlog in Iran is de gasprijs flink gestegen naar €67 per kuub. En dat is ongeveer de helft meer dan in januari. Gemiddeld betalen 7,7 miljoen huishoudens met een vast contract nu €277 per maand. En dat is zo'n €600 extra per jaar. Ruim 500.000 huishoudens kampen met energiearmoede. Het kabinet stelde een fonds van €193 miljoen beschikbaar als steunmaatregel. Lionel Messi stopt als international van Argentinië. De 39-jarige aanvaller speelde 207 interlands en maakte 125 doelpunten. Zijn laatste wedstrijd was de verloren WK-finale tegen Spanje op 19 juli. Messi debuteerde in 2005 onder bondscoach Spekerman en werd in 2022 wereldkampioen. Tot slot het weer. Vanavond nemen de buien geleidelijk af. De wind wordt in het binnenland zwak tot matig, maar aan zee blijft het nog flink doorwaaien. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. De Noorgebrug bij Assen blijft gesloten tot begin 2027. De bouw liep vertraging op de vorst, problemen met de damwand en een broedend paardje beschermde boerenzwaluwen. Zo moest aspergeteler Herman Hoorn een tijdelijke locatie openen in Assen. De provincie bespreekt mogelijke schadevergoedingen met gedupeerde omwonenden en ondernemers. Een schooldirecteur van een Nepalese middelbare school redde vorige week woensdag 1643 kinderen van de dood door een snel de bergen in te sturen nadat hij 4 telefoontjes ontving over een naderende modderstroom. 10 minuten na de evacuatie verwoest het water het dorp Nuakot volledig. Na 2 dagen werden leerlingen en docenten per helikopter gered. Na meerdere dagen van onderhandelen hebben coalitiepartijen D66, VVD en CDA een akkoord bereikt over de begroting. Dit is bevestigd door ingewijden na berichtgeving van nu.nl en de NOS. Het akkoord moet nog worden goedgekeurd door het kabinet. Ze zijn vanaf 6 uur bijeengekomen voor overleg. De Indiaanse premier Modi riep zijn zogenaamde vriend Poetin vandaag op om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Dat deed hij op een SCO-top in Kirgizië. Modi pleitte voor beweging van een eindeloze oorlog naar vrede. Poetin zei dat men die richting opgaat. Poetin sprak ook met de Chinese president Xi Jinping over economische samenwerking. Tot slot het weer. Vanavond nemen de buien geleidelijk af. De wind wordt in het binnenland zwak tot matig, maar aan zee blijft het nog flink doorwaaien. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: I'm unprotected.
1: Ain't you on a pill?

0: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Het Goois Natuurreservaat waarschuwt hondenbezitters hun honden aangelijnd te houden na een wolfswaarneming in de bebouwde kom van Laren. Het dier liep op de Naardenstraat richting een vrouw met twee honden. Bij 12 bevestigde de waarneming. Een kudde schapen in Blaricum wordt uit voorzorg tijdelijk in een wolverende kraal gehouden. Een 44-jarige man uit Eindhoven is vrijgelaten na zijn aanhouding afgelopen zaterdag. Hij werd opgepakt nadat een 48-jarige vrouw van zijn balkon aan de Filietelaan viel in de nacht van vrijdag op zaterdag. Politieonderzoek toonde aan dat de val, waarbij de vrouw zwaar gewond raakte, een ongeluk was. De Noorgebrug bij Assen blijft gesloten tot begin 2027. De bouw liep vertraging op de vorst, problemen met de damwand en een broedend paardje beschermde boerenzwaluwen. Zo moest aspergeteler Herman Hoorn een tijdelijke locatie openen in Assen. De provincie bespreekt mogelijke schadevergoedingen met gedupeerde omwonenden en ondernemers. Een schooldirecteur van een Nepalese middelbare school redde vorige week woensdag 1643 kinderen van de dood door een snel de bergen in te sturen nadat hij 4 telefoontjes ontving over een naderende modderstroom. 10 minuten na de evacuatie verwoest het water het dorp Nuakot volledig. Na 2 dagen werden leerlingen en docenten per helikopter gered. Tot slot het weer. Vanavond nemen de buien geleidelijk af. De wind wordt in het binnenland zwak tot matig, maar aan zee blijft het nog flink doorwaaien. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Bij overstromingen in de Grand Canyon in de Amerikaanse staat Arizona zijn zeker 2 mensen omgekomen, onder wie een 46-jarige man. Nog 15 personen worden vermist. Zaterdag veranderde een beek door hevige neerslag in een modderstroom. De Trans Canyon Waterline raakte voor 40% beschadigd. Premier Jette meldde na goedkeuring van de begroting door het kabinet dat de coalitie forse handreikingen doet aan de oppositie door coalitieplannen op bepaalde thema's aan te passen. Financiënminister Heijne probeerde een begroting te maken waar 10 Tweede Kamerpartijen onderdelen van herkennen. Pro-leider Jesse Klaver en SGP-leider Chris Stoffer reageerden sceptisch. Het Goois Natuurreservaat waarschuwt hondenbezitters hun honden aangelijnd te houden na een wolfswaarneming in de bebouwde kom van Laren. Het dier liep op de Naardenstraat richting een vrouw met 2 honden. Bij 12 bevestigde de waarneming. Een kudde schapen in Blaricum wordt uit voorzorg tijdelijk in een wolverende kraal gehouden. Een 44-jarige man uit Eindhoven is vrijgelaten na zijn aanhouding afgelopen zaterdag. Hij werd opgepakt nadat een 48-jarige vrouw van zijn balkon aan de Filietelaan viel in de nacht van vrijdag op zaterdag. Politieonderzoek toonde aan dat de val, waarbij de vrouw zwaar gewond raakte, een ongeluk was. Tot slot het weer. Vanavond nemen de buien geleidelijk af. De wind wordt in het binnenland zwak tot matig, maar aan zee blijft het nog flink doorwaaien. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
2: Kanshebber nummer 1.

0: is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. CDA-leider Henri Bontebal pleitte tijdens de HJ schoollezing in de Rode Hoed in Amsterdam voor uitbreiding van de erfbelasting. Hij waarschuwde voor een golf van erfenissen die vermogensongelijkheid vergroot. Bontebal wil ook een fiscale constructie voor papieren schenkingen aanpakken, waarmee erfbelasting wordt omzeild. Tanja Koen, de eerste omroepster van de NCRV, is vorige week maandag overleden op 100-jarige leeftijd. Ze begon haar mediacarrière in 1946 als invaller en werd in 1951 ook televisiepionier. KRO-NCRV-directievoorzitter Cor Neef omschreef haar als iemand die de Nederlandse televisie heeft helpen opbouwen. Bij overstromingen in de Grand Canyon in de Amerikaanse staat Arizona zijn zeker 2 mensen omgekomen, onder wie een 46-jarige man. Nog 15 personen worden vermist. Zaterdag veranderde een beek door hevige neerslag in een modderstroom. De Trans Canyon Waterline raakte voor 40% beschadigd. Premier Jette meldde na goedkeuring van de begroting door het kabinet dat de coalitie forse handreikingen doet aan de oppositie door coalitieplannen op bepaalde thema's aan te passen. Financiënminister Heijnen probeerde een begroting te maken waar 10 Tweede Kamerpartijen onderdelen van herkennen. Pro-leider Jesse Klaver en SGP-leider Chris Stoffer reageerden sceptisch. Tot slot het weer. Vannacht valt er nog een enkele bui, vooral in het noorden. De minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag is er meer ruimte voor de zon en blijft het op een enkele bui na verder droog. De temperatuur komt uit op 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Het zeer besmettelijke norovirus is waarschijnlijk verantwoordelijk voor de grote ziektegolf tijdens het introductiekamp van de Breda University of Applied Science in het Belgische Poppel. Zeker 175 deelnemers werden ziek en 3 belanden in het ziekenhuis met uitdrogingsverschijnselen. Bij meerdere studenten werd het virus in de ontlasting aangetroffen, zo meldt de GGD. De Amerikaanse FTC en 22 staten klagen Amazon aan wegens misleidende en oneerlijke praktijken. Volgens de aanklacht verhoogde Amazon jarenlang stiekem de prijzen van zoekadvertenties. Meer dan 1 miljoen merken en verkopers zouden daardoor aanzienlijk meer hebben betaald, waardoor het bedrijf mogelijke tientallen miljarden dollars extra verdiende. CDA-leider Henry Bontebal pleitte tijdens de HJ schoollezing in de Rode Hoed in Amsterdam voor uitbreiding van de erfbelasting. Hij waarschuwde voor een golf van erfenissen die vermogensongelijkheid vergroot. Bontebal wil ook een fiscale constructie voor papieren schenkingen aanpakken, waarmee erfbelasting wordt omzeild. Tanja Koen, de eerste omroepster van de NCRV, is vorige week maandag overleden op 100-jarige leeftijd. Ze begon haar mediacarrière in 1946 als invaller en werd in 1951 ook televisiepionier. KRO-NCRV-directievoorzitter Koorneef omschreef haar als iemand die de Nederlandse televisie heeft helpen opbouwen. Tot slot het weer. Vannacht valt er nog een enkele bui, vooral in het noorden. De minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag is er meer ruimte voor de zon en blijft het op een enkele bui na verder droog. De temperatuur komt uit op 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Het zeer besmettelijke norovirus is waarschijnlijk verantwoordelijk voor de grote ziektegolf tijdens het introductiekamp van de Breda University of Applied Science in het Belgische Poppel. Zeker 175 deelnemers werden ziek en 3 belanden in het ziekenhuis met uitdrogingsverschijnselen. Bij meerdere studenten werd het virus in de ontlasting aangetroffen, zo meldt de GGD. De Amerikaanse FTC en 22 staten klagen Amazon aan wegens misleidende en oneerlijke praktijken. Volgens de aanklacht verhoogde Amazon jarenlang stiekem de prijzen van zoekadvertenties. Meer dan 1 miljoen merken en verkopers zouden daardoor aanzienlijk meer hebben betaald, waardoor het bedrijf mogelijke tientallen miljarden dollars extra verdiende. CDA-leider Henry Bontebal pleitte tijdens de HJ schoollezing in de Rode Hoed in Amsterdam voor uitbreiding van de erfbelasting. Hij waarschuwde voor een golf van erfenissen die vermogensongelijkheid vergroot. Bontebal wil ook een fiscale constructie voor papieren schenkingen aanpakken, waarmee erfbelasting wordt omzeild. Tanja Koen, de eerste omroepster van de NCRV, is vorige week maandag overleden op 100-jarige leeftijd. Ze begon haar mediacarrière in 1946 als invaller en werd in 1951 ook televisiepionier. KRO-NCRV-directievoorzitter Koorneef omschreef haar als iemand die de Nederlandse televisie heeft helpen opbouwen. Tot slot het weer. Vannacht valt er nog een enkele bui, vooral in het noorden. De minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag is er meer ruimte voor de zon en blijft het op een enkele bui na verder droog. De temperatuur komt uit op 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.